0: stoffen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprock zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen doet het zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op jansen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
1: Drie vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Gant app.

Wist je dat we op onze hyperpopulaire Facebookpagina bijna dagelijks een wedstrijd lanceren? Winnen? Speel dan zeker mee. Facebook.com/FMGoud. En geef ons snel een like.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acaciahof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
8: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife. En klik op play.

in de regio. Je Gouden Radio is erbij. Volg ons via de radio en onze socials. En geef ons zeker een like op Facebook. Want bijna dagelijks zijn er wedstrijden met schitterende prijzen.

iets te melden. Reageer, app ons. 0496-87-2383. We zijn er voor jou, jij en je FM Goud.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
8: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. FM Goud. Liefde voor Limburg.

opvallende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

0: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walcol Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walcol heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
1: Een virtueel kaarsje voor iemand branden. www.kaarsjebranden.be.
2: Zin in een gezellige babbel, een lekker drankje of een kleine hap? Kom naar de Augustijner op het Vrijthof in Bree. 7 dagen per week geopend voor iedereen die van sfeer houdt. Volg alle wedstrijden van KRC Genk op 3 tv's. Speel een spand, potje biljart of laat je zangtalent zien tijdens de karaoke iedere laatste zaterdag van de maand. De Augustijner, het adres voor gezelligheid op het Vrijthof in Bree. Kom langs en geniet!
3: Boshuis Nieuw-Vossevem. Kom tot rust op een unieke locatie, midden in de bossen, met uitzicht over het water. Geniet van een van onze 50 verschillende bieren, waaronder ons eigen gebrouwen bier, het Voske, of een stuk huisgemaakt gebak. We staan ook bekend om onze overheerlijke spareribs, gegarandeerd de lekkerste van de regio. Boshuis Nieuw-Vossevem, Lochtstraat 28, net over de grens, in Stramprooi. Info en reserveren op nieuwvossevem.nl. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
4: Op zoek naar de beste schoonheidsbehandelingen, deskundig advies en een flinke dosis ontspanning? Beauty and Laser Clinic Nails, Faces and More is het grootste high-end beauty salon van Mazeik, met aanwezigheid van een esthetisch arts. Maak een afspraak via www.nailsfacesandmore.be en volg ons op Facebook en Instagram. Nails, Faces and More, Markt 44 in Mazeik.
5: Keukens Goossens aan de Astridlaan in Overpelt. Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring en een van de mooiste en grootste toonzalen in Limburg met meer dan 60 luxe toonzaalkeukens. Maak een afspraak wanneer het je past via Goossens.

0: zonnepanelen, Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook. Energiecenter.be.
1: Heb je last van pijnlijke ogen na een dagje aan je computer of laptop? Of van altijd maar op je smartphone te surfen? Je bent helemaal niet alleen. Enorm veel mensen hebben hierdoor vermoeide of pijnlijke ogen. Daarnaast ook hoofdpijn, wazig zicht en een slecht slaappatroon. Maar er is nu een oplossing. De unisexbril van Zenvista blokkeert het blauw licht met bijna 50%. Bestel hem nu op zenvista.be en gun je ogen en jezelf de rust die ze verdienen.
2: Bistro Papillon in Kinrooi. Dat is genieten voor de ganse familie. Met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
3: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon-deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt? Met onze heerlijke cocktails en onze leuke events. Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca-wandelingen. Aangeboden door de alpaca-boerderij De Maasvallei.
2: Reserveren via www.bistro.com. Papillon.be. Eat, drink and enjoy in Kinrooi.
4: Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Uit Pelt, maar gekend in de wijde omgeving. Voor de heerlijkste verse frietjes, snacks, smoutenbollen, beignets en nog zoveel meer lekkers. Volg onze locaties via de Facebookpagina. Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Eet smakelijk. Attention!
3: Heb je een event of een groot feest? Denk dan eens aan frituur van Susteren de Klein Postelmans. Zij verzorgen jouw frietjes en snacks tot in de puntjes. Alle info via 0493 61 50 46.
5: Keukens Goossens aan de Astridlaan in Overpelt. Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring en een van de mooiste en grootste toonzalen in Limburg met meer dan 60 luxe toonzaalkeukens. Maak een afspraak wanneer het je past via goossens.be.
6: Reworks, de winkel voor de professionals en de doe-het-zelver. Het juiste adres voor al je bevestigingsmaterialen, ijzerwaren, boren, slijpen, frezen, machines, tuin, lijmen, verfbenodigdheden, auto- en fietsaccessoires, huishoud, isolatiematerialen, signalisatie en bouwgereedschappen. We hebben ook cadeaubonnen en nog veel meer. Baan naar Bree 21 in Peer. Check reworkspeer.be en volg ons op Facebook.

0: De Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
8: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
9: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
10: Vanop onze radioredactie.
11: Dit is het nieuws
10: uit binnen- en buitenland.
12: In Gent is zondag in de vooravond een medewerker van de lijn aangevallen op een tram. Het slachtoffer is na een ruzie op de grond geduwd door 3 verdachten. Die zijn daarna weggelopen. De politie spoort hen op. De precieze aanleiding voor het incident is nog onduidelijk. In Antwerpen is een bejaarde man levensgevaarlijk gewond nadat hij tijdens een wandeling op de kaaien in de Schelde was gevallen. De man van 81 belandde tussen de kade en een aangemeerde cruiseboot. Omstaanders konden hem met een boei uit het water halen en hij is nog gereanimeerd door de hulpdiensten. Op de halve marathon in Leiden is een jonge deelnemster overleden. Het gaat om een meisje van 15 en dat terwijl de wettelijke minimumleeftijd voor deelname op 16 jaar ligt. Het is nog onduidelijk hoe ze op de deelnemerslijst is geraakt. Het meisje is ter plaatse nog gereanimeerd, maar alle hulp kwam te laat. Koningin Mathilde en enkele topministers, onder wie Franken en Prévost, zijn in Turkije begonnen aan een grote economische missie met ook een 400-tal ondernemers en academici. De vorstin vervangt de zieke prinses Astrid aan het hoofd van de delegatie. De missie duurt 5 dagen en moet de vriendschapsband tussen ons land en Turkije versterken. Er is onder meer een ontmoeting gepland met president Erdogan. Thierry Neuville heeft voor de 2e keer in zijn loopbaan de Rally van Portugal gewonnen, de 6e manche van het WK. Voor de ex-wereldkampioen is het pas de 1e zege van het seizoen. En in de Giro was de Fransman Paul Magnier opnieuw de snelste sprinter. In het Bulgaarse Sofia haalde hij het voor Jonathan Milan en Dylan Groenewegen. De Uruguayaan Silva blijft leider. Maandag is er rustdag, dan maakt het peloton de oversteek uit Bulgarije naar Italië. De nacht is bewolkt en fris, maar op de meeste plaatsen droog. In de ochtend kan er wat mist neerdalen. Daarna een wisselvallige dag, maximaal tot 19 graden.
8: De digitale radio van Limburg.

0: Airco, zonnepanelen, Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook. Energiecenter.be.
1: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
2: Zin in een gezellige babbel, een lekker drankje of een kleine hap? Kom naar de Augustijner op het Vrijthof in Bree. 7 dagen per week geopend voor iedereen die van sfeer houdt. Volg alle wedstrijden van KRC Genk op 3 tv's. Speel een spound, potje biljart of laat je zangtalent zien tijdens de karaoke iedere laatste zaterdag van de maand. De Augustijner, het adres voor gezelligheid op het Vrijthof in Bree. Kom langs en geniet!
3: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
4: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30. Al 3 generaties lang is Kitvoegwerken Daens de specialist in perfect afgewerkte afdichtingen. Van ramen en deuren tot clean rooms en operatiekwartieren. Vakmanschap tot in het kleinste detail. Een vakman met kwalitatieve producten leidt tot een tevreden klant. Kitvoegwerken Daens.be. Strak, sterk en altijd perfect afgekit.
5: Bloemen van het Bloemenatelier. Het Bloemenatelier.com.
6: Bloemstukken, boeketten of rouwstukken. Het Bloemenatelier maakt er iets moois van. Bestellen kan via de webshop op www.hetbloemenatelier.com. Kies voor levering aan huis of afhalen op afspraak aan het atelier in de Dwarsstraat in Neerpelt. Dat is www.hetbloemenatelier.com.
5: Het Bloemenatelier van Kempelgreep, waar passie bloeit.
6: Al 75 jaar een familiebedrijf gespecialiseerd in bloemen en planten. Dat is Plantenkwekerij Sint-Jansberg, waar kwaliteit prioriteit is. Wij hebben de ruimste keuze in eenjarige en vaste planten. Ook voor terrasplanten, kruiden, potterie en decoratie kom je naar ons. Ontdek maar liefst 10.000 vierkante meter aan bloemenpracht. Sint-Jansberg 62A in Mazeik en op plantenkwekerijsintjansberg.be.
7: Zelf nieuws te melden, hoe klein of groot ook, tip onze redactie op redactie@evengoud.be.

Jarig? Dan is het tijd om te vieren. Brouwerij Cornelissen trakteert tijdens je verjaardag. Geniet van 1 plus 1 gratis in je verjaardagsperiode. Jouw verjaardag, onze tractatie. Meer info op brouwerijcornelissen.be.

0: Karwei Werken Everts J staan we voor vakmanschap en totaaloplossingen. Van tuinaanleg over het leggen van nutsleidingen en klinkerwerken tot beplantingen en omheiningen. We doen het allemaal. Bij ons krijg je niet alleen hoogwaardig vakmanschap, maar ook het gemak van één aanspreekpunt en één eindverantwoordelijke. Geen gedoe met verschillende contactpersonen, maar heldere communicatie van begin tot eind. Geen klus is te groot, geen karwei is te klein. Je moet bij Karwei Werken Everts J zijn. Bekijk onze recente realisaties op onze Facebookpagina.
1: Carwash Club. We garanderen een sublieme glans. Carwash Club B. Op het industrieterrein Vostert. Carwashclub.be. Like us on Facebook.
2: We beschikken ook over 4 XXL wasboxen voor het wassen van fiets tot bestelwagen. De wasboxen zijn open 7 dagen op 7, van 7 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds. Ben je op zoek naar bekers, medailles, trofeeën, deurplaten, happy kunst of inlijstingen? Eén adres, Vetro. Je vindt Vetro aan de Roselaan 11 te Bree. Kijk zeker eens op vetro.be.
3: Even Limburg als de Bloesems, KFC Genk, Bosland en Knubbeltjesfly. Dit is FM Goud. Fijn dat je...

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
8: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
9: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
10: Vanop onze radioredactie.
11: Dit is het nieuws.
10: Uit binnen- en buitenland.
12: De twee Belgen van het cruiseschip waar het Hanta-virus is vastgesteld, hebben de nacht in het UZ Antwerpen doorgebracht. De twee kwamen er gisteravond aan en werden medisch gecheckt. Als ze geen symptomen hebben, mogen ze vandaag naar huis om daar in quarantaine te gaan onder de opvolging van het departement Zorg en het UZA. Volgens de FOD Volksgezondheid is de kans op besmetting klein. Ook op de repatriëringsvlucht naar Eindhoven vertoonde niemand symptomen. Als ze toch positief testen, zullen ze in het UZA in isolatie blijven. De Amerikaanse president Donald Trump noemt het antwoord van Iran op het Amerikaanse vredesvoorstel totaal onaanvaardbaar. Iran bezorgde zijn reactie via bemiddelaar Pakistan, maar wat er precies in staat is voorlopig niet bekend. Volgens Iraanse media ligt de nadruk op het einde van de oorlog en op veilige scheepvaart in de straat van Hormuz. Ondanks nieuwe beschietingen de voorbije dagen zegt Trump dat het staakt het vuren voorlopig wel nog stand houdt. De Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi is vrijgelaten onder borgtocht om dringende medische behandeling te krijgen. De mensenrechtenactiviste van 54 kampte met ernstige hartproblemen en lag de voorbije dagen in het ziekenhuis. Mohammadi won in 2023 de Nobelprijs voor de Vrede voor haar strijd voor vrouwenrechten, maar werd eerder dit jaar opnieuw veroordeeld tot een celstraf in Iran. Ze wordt nu verzorgd in een ziekenhuis in Teheran door haar eigen medische team. Union heeft gedaan wat het moest doen tegen KV Mechelen winnen. De Brusselaars haalden het overtuigend met 3-0. Door die zege blijft Union volop meedoen voor de titel. En nu wacht een cruciale week met donderdag de bekerfinale tegen Anderlecht en zondag de titelclash tegen Club Brugge. En in het Spaanse voetbal is FC Barcelona kampioen voor de 29ste keer en voor de tweede keer op rij. Barça won met 2-0 van aartsrivaal Real Madrid en kan niet meer bijgehaald worden. Eerder dit jaar won Barcelona ook al de Spaanse Supercup. In het centrum en het zuidoosten van het land nog regen die uiteindelijk wegtrekt richting Duitsland. Daarachter volgen er opklaringen vanaf het westen. Maar in de namiddag komt er een nieuwe storing van de kust met perioden van regen of buien. Het wordt 13 graden. Morgen overwegend droog bij zo'n 15 graden. Daarna wisselvallig.
8: De digitale radio van Limburg. Je bent bij FM4.

liefde voor Limburg. Je bent bij FM Goud. Ook op maandagochtend ga ik weer proberen om het mooie weer te maken in een nieuwe editie van Early Birds.

0: Kom op 29 mei naar de grote open deurdag bij Madrico in Bree. Tussen 1 en 7 uur ontdek je live demonstraties van topmerken zoals Milwaukee, Makita, Bosch en nog veel meer. Profiteer van onze knalactie. BTW, weg ermee op bijna het hele assortiment. En wie iets aankoopt of bestelt, maakt kans op een gevulde kruiwagen. Zeg aan de kassa het codewoord Guusje Hendricks en ontvang een kortingsbon van 10% voor je volgende aankoop. Opgelet, enkel voor de eerste 100 klanten. Madrico, Peerderbaan 113 in Bree. Mis het niet op 29 mei.
1: Bij Uitvaarthuis Ziel kom je een laatste keer thuis. Wij zijn er voor u. Voor, tijdens en na het overlijden. In een warme en familiale sfeer. Laat je omringen met de beste zorg. Uitvaarthuis Ziel. Gerdingerstraat 19 in Bree. Of 0478-3301-86 voor meer info. Wij werken in een familiale sfeer en volledig naar de wens van de klant.
2: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
3: Op zoek naar de beste schoonheidsbehandelingen, deskundig advies en een flinke dosis ontspanning? Beauty and Laser Clinic Nails, Faces and More is het grootste high-end beauty salon van Mazeik, met aanwezigheid van een esthetisch arts. Maak een afspraak via www.nailsfacesandmore.be en volg ons op Facebook en Instagram. Nails, Faces and More, Markt 44 in Mazeik.
0: Simons 4, Fashion for Men, Hoogstraat in Bree. Met meer dan 40 bekende merken, waaronder PMA Legend, State of Art, Brax, Pierre Cardin en nog vele andere. Voor elke gelegenheid, kostuums, jeans en casual, waaronder ook trouwkostuums. Van maat small tot 4x XL zijn ook open elke zondag van 2:30 tot 5:00.
4: Car Wash Club. We garanderen een sublieme glans. Car Wash Club Bree. Op het industrieterrein Vostert. Carwashclub.be. Like us on Facebook.
0: We beschikken ook over 4 XXL wasboxen voor het wassen van fiets tot bestelwagen. De wasboxen zijn open 7 dagen op 7 van 7 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds.
5: Pittoresk gelegen naast de kerk en met een gezellig terras. Welkom in het achtste sacrament. Voor een tas koffie, een pintje of onze heerlijke maaltijdsoep. Rode Maglaan 48 in Pelt. Maandag is rustdag. Wij zijn vieren ambassadeur van Pijdieu.

0: Geuzens.
1: Meubelen Geuzens, in het centrum van Meeuwen in Oudsbergen. Check meubelengeuzens.be en volg ons op Facebook.
2: Het nieuws uit Limburg, zo dadelijk weer een update. Blijf luisteren.
3: Goedemorgen, nog tot 9 uur is dit Early Birds. Mede mogelijk gemaakt door luxzwembad.eu. Uw partner in betaalbare zwembaden en jacuzzis. Kijk op www.luxzwembad.eu en like ons op Facebook.
4: De cijfers bewijzen het. Je gouden radio is ook de nummer 1 op kantoor. Aan de slag? Dan wensen wij je een fijne en geslaagde werkdag toe.

iets te melden. Reageer, app ons. 0496-87-2383. We zijn er voor jou, jij en je FM Goud.

0: berichtje bekomen nog van het weekend. Hopelijk heb jij ervan genoten. Heb je echt een knoert van een weekend gehad? En kijk, nu is er weer een nieuwe werk- of schoolweek die zich aankondigt. Het is niet anders. En die beginnen we natuurlijk ook weer met het nieuwsbulletin, met het nieuws uit Limburg.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
0: In Genk is op het Stadsplein de Palestijnse vlag gehezen tijdens een actie van de Week van Palestina. De organisatoren legden daarbij een link tussen de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog en de huidige oorlog in Gaza. Tijdens toespraken werd gewaarschuwd voor wat zij noemen de terugkeer van fascistische mechanismen en werd opgeroepen tot solidariteit met Palestina. In Oudsbergen is een nieuwe herinneringsmuur ingehuldigd die het verhaal vertelt van oorlogsvliegveld EI-32 op de Ophovenderheide tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het vliegveld in Opgelabeek werd vanaf eind 1944 gebruikt door Britse en Amerikaanse geallieerde troepen. De muur met infoborden en QR-codes moet het vaak vergeten oorlogsverleden opnieuw onder de aandacht brengen. Supporters van de Turkse voetbalclub Galatasaray hebben zaterdagavond massaal feest gevierd in Maasmechelen en Genk na het behalen van de landstitel in Turkije. De club kroonde zich voor het vierde jaar op rij tot kampioen. In IJsde verzamelden honderden fans aan het kruispunt van de Pauwengraaf en de Oude Baan met muziek, vuurwerk en toeterende auto's. Ook in Genk barstte het feest los nadat supporters de beslissende wedstrijd samen op groot scherm hadden gevolgd.
1: De Regio Radio weer update van Ruben Wijtjes.
0: Vandaag is het een stuk koeler in vergelijking met het weekend. Het wordt een graad of 13 en af en toe gaat er ook regen vallen. Dinsdag droog met zon en wolken, 14 graden. 'S Ochtends wel koud, temperaturen net boven het vriespunt.
1: Dit is hem, de radio van bij ons, al sinds 2004.

Het afgelopen weekend stond bij ons weer garant voor hits, superhits en vergeten liedjes uit de jaren 80 en 90. Dat is traditie. Deze zat er ook weer in het weekend van de 80s en de 90s hits. Ik heb het natuurlijk over Cher en de Tube Tube Song.

0: www.delizio.be. Op zoek naar lekkere huisbereide gerechten in Bree? Delizio maakt verse soepen, maaltijden en verzorgt catering voor jouw feest of event. Geen tijd? Haal onze gerechten 24/7 uit de Delizio-automaat aan de Vosterstraat 39 in Bree. Snel, vers en lokaal. Delizio.be. Van onze keuken naar jouw moment. Bel kan ook via 0480 61 88 36. Delizio. Met twee O's. MK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. MK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. MK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
1: Draak Vintage, de kringloop met karakter, waar je unieke vintage, retro, curiosa, brokante, meubels en decoratie vindt. Elke week nieuwe vondsten, altijd verrassend. Draak Vintage in Lommel is zeker een bezoekje waard. Volg ons ook op social media of via draakvintage.be. Onze openingsuren zijn woensdag en zaterdag telkens van 10 tot 5 en zondag van 10 tot 3. Bij Draak Vintage in Lommel kan je ook terecht voor verhuisdiensten, inpakken, transport en uitpakken, afvoer van afval naar het containerpark en de verhuur van bestelwagen met chauffeur. Bel voor meer info 0496 535453.
2: RMR Projects uit Lommel, verdeler van Willems, de schaduwmeester. Voor een persoonlijke aanpak van uw ramen tot zonweringen, windschermen tot terrasoverkappingen, lamellen dakken en glazen schuifwanden, bij ons bent u aan het juiste adres. We zijn ook gespecialiseerd in het plaatsen van onder andere carports, ramen en deuren. Kijk zeker eens op rmrprojects.be en volg ons op Facebook.
3: RMR Projects.
2: Maakt van ieder project een erezaak.
4: Prik en Tik Leopoldsburg. Voor elk feest, groot of klein.
5: Prik en Tik, uw drankenspecialist. Daar drinken we eentje op.
4: We hebben een ruim assortiment en staan garant voor een goede service, ook aan huis geleverd.
5: Prik en Tik, uw drankenspecialist. Daar drinken we eentje op.
4: Bel 011-402-202 en like ons op Facebook.
6: Manege Parijnhof, de meest kindvriendelijke locatie voor paard- en ponyrijlessen in onze regio. Vanaf 4 jaar. Ben je op zoek naar stalling voor je paard? Dan kan je ook bij ons terecht. www.manegeparijnhof.be en volg ons op Facebook, Genaastraat 5 in Beek.
7: Lentekoopjes op vrijdag 8, zaterdag 9 en zondag moederdag 10 mei. Met heel veel kraampjes met koopjes, animatie en ook DJ Johan Waterschoot is aanwezig. Hij zorgt ook dit jaar weer voor de muzikale ambiance in het centrum van Lommel.
8: Excellent elektroteppers aan de Kouleurweg 79 in Bocholt. Groot en klein huishoudelektro met een eigen hersteldienst. www.elektroteppers.be en volg ons op Facebook.
9: Optiek Withoffs is al bijna 30 jaar specialist in brillen en zonnebrillen, lenzen en gehoortoestellen. Aan de Steenweg Wijchmaal 10 in Peer. Optiekwithoffs.be en like us on Facebook. Wij gaan voor kwaliteit.
10: Tot einde augustus, bij aankoop van een paar multivocale glazen, heb je recht op een gratis tweede paar multivocale zonneglazen.
11: Goedemorgen, nog tot 9 uur is dit Early Birds. Mede mogelijk gemaakt door luxzwembad.eu, uw partner in betaalbare zwembaden en jacuzzi's. Kijk op www.luxzwembad.eu en like ons op Facebook.
12: Je opvallende radiospot morgen al op FM Goud Limburg? Dat kan. Kijk snel op goudenzaken.be.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
8: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
9: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
10: Vanop onze radioredactie.
11: Dit is het nieuws.
10: Uit binnen- en buitenland.
12: De 2 Belgen van het cruiseschip waar het Hanta-virus is vastgesteld, hebben de nacht in het UZ Antwerpen doorgebracht. De 2 kwamen er gisteravond aan en werden medisch gecheckt. Als ze geen symptomen hebben, mogen ze vandaag naar huis om daar in quarantaine te gaan onder de opvolging van het departement Zorg en het UZA. Volgens de FOD Volksgezondheid is de kans op besmetting klein. Ook op de repatriëringsvlucht naar Eindhoven vertoonde niemand symptomen. Als ze toch positief testen, zullen ze in het UZA in isolatie blijven. De Amerikaanse president Donald Trump noemt het antwoord van Iran op het Amerikaanse vredesvoorstel totaal onaanvaardbaar. Iran bezorgde zijn reactie via bemiddelaar Pakistan, maar wat er precies in staat is voorlopig niet bekend. Volgens Iraanse media ligt de nadruk op het einde van de oorlog en op veilige scheepvaart in de straat van Hormuz. Ondanks nieuwe beschietingen de voorbije dagen zegt Trump dat het staakt het vuren voorlopig wel nog stand houdt. De Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi is vrijgelaten onder borgtocht om dringende medische behandeling te krijgen. De mensenrechtenactiviste van 54 kampte met ernstige hartproblemen en lag de voorbije dagen in het ziekenhuis. Mohammadi won in 2023 de Nobelprijs voor de Vrede voor haar strijd voor vrouwenrechten, maar werd eerder dit jaar opnieuw veroordeeld tot een celstraf in Iran. Ze wordt nu verzorgd in een ziekenhuis in Teheran door haar eigen medische team. Union heeft gedaan wat het moest doen tegen KV Mechelen winnen. De Brusselaars haalden het overtuigend met 3-0. Door die zege blijft Union volop meedoen voor de titel. En nu wacht een cruciale week met donderdag de bekerfinale tegen Anderlecht en zondag de titelclash tegen Club Brugge. En in het Spaanse voetbal is FC Barcelona kampioen voor de 29ste keer en voor de tweede keer op rij. Barça won met 2-0 van aartsrivaal Real Madrid en kan niet meer bijgehaald worden. Eerder dit jaar won Barcelona ook al de Spaanse Supercup. In het centrum en het zuidoosten van het land nog regen die uiteindelijk wegtrekt richting Duitsland. Daarachter volgen er opklaringen vanaf het westen. Maar in de namiddag komt er een nieuwe storing van de kust met perioden van regen of buien. Het wordt 13 graden. Morgen overwegend droog bij zo'n 15 graden. Daarna wisselvallig.
8: De digitale radio van Limburg. Je bent bij FM Goud Limburg. Welkom. De best beluisterde regionale radio van Limburg. Met 54.470 regelmatige luisteraars. En daar ben jij er ook een van. Welkom bij FM Goud. De gouden radio al sinds 2004.

0: Welkom terug, deel 2 van Early Birds. Hoe is het met jou en hoe is het met je gezondheid? Ik moet zeggen, ik had het er onlangs nog over met collega Marcel Nauts, maar ook met collega Tom de Groot. We zijn allemaal een beetje aan het sukkelen, al enkele weken. Vele mensen hebben er last van. In het begin dacht ik, het heeft wat met de pollen te maken. Zo'n beetje verkoudheid, ook wat hoesten. En dan ging het weer beter en nu is het weer terug. En het is eigenlijk al weken zonder dat je echt iets mankeert. Maar het gaat zo precies niet goed voorbij. Heb jij dat ook?
1: Heel

0: Zin in een dag vol plezier en dierenpret? Kom naar het Beestig Dierenfestival op 13 en 14 juni op Hennemeeuwis Pelt. Baasjes en hun huisdieren zijn van harte welkom. Ontdek boeiende demonstraties, doe mee aan leuke workshops en wandel langs gezellige standhouders. Of je nu wilt leren, ontspannen of gewoon plezier maken, er is voor ieder wat wils. En vergeet het lekkere eten en de fijne sfeer niet. Check www.beestigbelgie.com voor tickets en info. En volg ons op de socials. Tot dan.
1: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
2: Op zoek naar licht, geluid of video? Stop met zoeken. Van de Ven Sounds. Verhuur en verkoop van licht, geluid en video. Voor events, trouwfeesten en festivals. Ook voor particulieren. Van complete installaties tot losse verkoop. Snel geleverd, deskundig advies, scherpe prijzen. Van de Ven Sounds. Alles voor jouw geluid en beleving.
3: Zeg Leen, ik dacht dat ga ik ging wandelen.
4: Ik wandel elektrisch, Mark.
3: Hoezo?
4: Ken je Mega Mobility? Daar hebben ze rollators, rolstoelen en driewielers. Mijn nieuwe scootmobiel komt van bij Mega Mobility. 25 km per uur, lithium accu aan een spotprijs.
3: Gij zijn rapper dan de wielertoeristen.
4: Ja, en ik heb geen koersbroek nodig. Mega Mobility is veel dichterbij dan je denkt en super gemakkelijk te bereiken voor iedereen. mega-mobility.be heeft de grootste keuze in mobiliteit van de Benelux. Met snelle service, eigen hersteldienst en de laagste prijs gegarandeerd. Bezoek Diesterse Steenweg 65, Paal Beringen of surf naar mega-mobility.be.
5: Thuisverpleging Norsa Team Els Kraags. Wij zijn een klein team verpleegkundigen die warme en professionele zorg bieden. Altijd dezelfde gezichten dus. We werken onder de derde betalingsregeling, wat wil zeggen dat alles via de mutualiteit wordt geregeld. Er wordt geen remgeld door ons gevraagd. We werken in de regio Kinrooi, Mazeik en omstreken. Voor meer info kan je bellen naar Els Kraags 0477 52 55 89.
6: Het is weer kassa kassa. Bij Supervleeshal Hendricks. 2 kilogram kipdrumsticks voor €8,98 plus 2 kilo gratis. En dik tot en met 16 mei. En verder 1 kilogram kalfsbraadworsten delicatessen voor €11,25 per kilo plus een halve kilo gratis. En helemaal top, 100 malse en sappige souvlakkies voor €55. Of 10 grote souvlakkies voor maar €9,50. Lek vingers en duim bij de barbecue-specialist Supervleeshal Hendricks.
7: Peters en Zoon uit Bree. Al meer dan 75 jaar uw vakspecialist voor de installatie van centrale verwarming, sanitair en warmtepompen. Vandaag zijn wij ook jouw partner in hernieuwbare energie en plaatsen wij ook zonnepanelen. Warme dagen, wij plaatsen ook energiezuinige airco's. Leer ons veel beter kennen op www.peterscv.be en vraag een gratis offerte aan.
8: Vastgoed C staat voor vastgoed met volle goesting en zonder gedoe. Altijd bereikbaar, altijd aanspreekbaar. Of zoals wij het zeggen, gewoon dicht blij. Verkoop, verhuur, advies of gratis schatting. Contacteer ons gerust. Onze enthousiaste experts staan voor je klaar in onze kantoren in Hechtel, Zonhoven, Lanaken, Bocholt en Pelt. Je vindt ons via www.vastgoedc.be. Je bent altijd welkom in een van onze vestigingen voor een heerlijke tas koffie.
9: Legerstok Teunissen bestaat 50 jaar.
10: Uw partner op gebied van hang- en sluitwerk, gereedschappen, bouwbenodigdheden, tuinartikelen, automaterialen, huishoudbenodigdheden, textiel en schoenen en nog veel, veel meer. Kleinbien 8 in Hamond-Achel en op legerstokteunissen.be. Legerstok Teunissen, alles in huis.
11: Het nieuws uit Limburg, zo dadelijk weer een update. Blijf luisteren.
12: Goedemorgen, nog tot 9 uur is dit Early Birds. Mede mogelijk gemaakt door Luxzwembad.eu, uw partner in betaalbare zwembaden en jacuzzi's. Kijk op www.luxzwembad.eu en like ons op Facebook.
13: Meer muziek, meer variatie. Alle superhits uit dik 70 jaar muziekgeschiedenis. Met meer 80's en 90's hits. Welkom bij Limburg's leukste, FM Goud.

0: Wat een hit heeft hij momenteel weer te pakken. En met Risk It All, Bruno Mars en Madonna daarnet ook nog... The Ray of Light bij de digitale radio van Limburg. Onderweg is Sir Robbie Williams, Let Me Entertain You. Ed Sheeran ook, even Brits met Happier. En nu het nieuws uit Limburg, deel 2.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
0: In Vlijtingen bij Riemst is zaterdagnacht een wagen tegen een paal van een trajectcontrole gereden op de Bilzersteenweg. Door de klap werden zowel de paal als de apparatuur volledig vernield. Ook de wagen raakte zwaar beschadigd, maar de bestuurder bleef ongedeerd. De politie onderzoekt nog hoe het ongeval precies kon gebeuren. De politie is in de nacht van vrijdag op zaterdag binnengevallen in een nachtwinkel in Lutlommel. Dat gebeurde nadat bij een huiszoeking in het naastgelegen pand drugs en vapes waren gevonden. Omdat beide panden gelinkt zijn, werd ook de nachtwinkel gecontroleerd. De uitbater is uitgenodigd voor verhoor, maar werd voorlopig niet gearresteerd. De stad Genk lanceert met Garage 26 een nieuwe jongerenwerking die jonge organisatoren helpt bij het opzetten van evenementen en festivalletjes. De werking groeit verder uit het succes van het festival Get Out of My Garage. Jongeren krijgen begeleiding bij onder meer subsidies, communicatie, vergunningen en productie. Garage 26 krijgt onderdak in rond punt 26 en wil uitgroeien tot een creatieve ontmoetingsplek voor jong talent.
1: De Regio Radio weer update van Ruben Wijtjes.
0: Vandaag is het een stuk koeler in vergelijking met het weekend. Het wordt een graad of 13 en af en toe gaat er ook regen vallen. Dinsdag droog met zon en wolken, 14 graden. 's Ochtends wel koud, temperaturen net boven het vriespunt.

0: De ochtend in de bronsgroene provincie, liefde voor Limburg. Je bent bij FM Goud. Heb je onze app al gedownload? Hij staat te blinken, ook voor jou in de App Store en de Google Play Store. Zoek even op FM Goud, download de app. Het is in een wip gebeurd, het is ook helemaal gratis.
1: Walking down 29th and Park. I saw you in another's arms.

0: koekje in gewoon koekje. Dat is Cookie Koek. Zacht van binnen, knapperig van buiten en boordevol smaak waar je stil van wordt. Van klassieke favorieten tot verrassende creaties. Elke hap is puur genieten en made in Limburg. Laat je verleiden. Bestel vandaag nog via cookiekoek.be en proef het verschil. Ook FM Goud smult van de koekjes van Cookie Koek.
1: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
2: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
3: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
4: Thuisverpleging Nurza Team Els Kraags. Wij zijn een klein team verpleegkundigen die warme en professionele zorg bieden. Altijd dezelfde gezichten dus. We werken onder derde betalingsregeling, wat wil zeggen dat alles via de mutualiteit wordt geregeld. Er wordt geen remgeld door ons gevraagd. We werken in de regio Kinrooi, Mazeik en omstreken. Voor meer info kan je bellen naar Els Kraags 0477 52 55 89.
5: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
6: Stedelast, voor het luchtkomen van meubelen. Je eigen meubelen in een nieuw jasje. Ook voor het luchtkomen van keukens en trappen en eikenbalken. Inclusief de nabehandeling ervan. Meer info en een vrijblijvende offerte. info@c-blast.be of c-blast.be of bel 0470 87 26 69.
7: Het is weer kassa kassa. Bij Supervleeshal Hendricks. 2 kilogram kipdrumsticks voor €8,98 plus 2 kilo gratis. En dik tot en met 16 mei. En verder 1 kilogram kalfsbraadworsten delicatessen voor €11,25 per kilo plus een halve kilo gratis. En helemaal top, 100 malse en sappige souvlakkies voor €55 of 10 grote souvlakkies voor maar €9,50. Lek vingers en duim bij de barbecue-specialist Supervleeshal Hendricks.
8: AANS Reclameatelier. Grafisch ontwerp.
9: Belettering.
8: Lichtreclame en zuilen.
9: Frees- en doorsletters.
8: Lasersnijden en graveren.
9: Full-color digitale druk.
8: Spandoeken.
9: Vlaggen en banieren.
8: Webdesign.
9: Textielbedrukking.
8: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.
10: Reworks, de winkel voor de professionals en de doe-het-zelver. Het juiste adres voor al je bevestigingsmaterialen, ijzerwaren, boren, slijpen, frezen, machines, tuin, lijmen, verfbenodigdheden, auto- en fietsaccessoires, huishoud, isolatiematerialen, signalisatie en bouwgereedschappen. We hebben ook cadeaubonnen en nog veel meer. Baan naar Bree 21 in Peer. Check reworkspeer.be en volg ons op Facebook.
11: Goedemorgen, nog tot 9 uur is dit Early Birds. Mede mogelijk gemaakt door Luxzwembad.eu. Uw partner in betaalbare zwembaden en jacuzzis. Kijk op www.luxzwembad.eu en like ons op Facebook.

Einde van de Early Bird. De maandagse editie 11 mei is ten einde met Bryan Adams Cuts Like a Knife. Zometeen nog de Pretenders, Don't Get Me Wrong, na Mark Anthony, You Sang To Me.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
8: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
9: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
10: Vanop onze radioredactie.
11: Dit is het nieuws
10: uit binnen- en buitenland.
12: Ongeveer 1 op de 4 langdurige zieken in ons land heeft vorig jaar onterecht een uitkering ontvangen. Nieuwe steekproeven van het RISIF hebben dat aan het licht gebracht. De resultaten staan in de Standaard. Veel langdurige zieken bleven langer thuis dan medisch noodzakelijk was. De cijfers voeden opnieuw de discussie over de controles en het begeleiden van langdurige zieken door de ziekenfondsen. Zij moeten zich vanmiddag verantwoorden in het parlement. Zowat 8 op de 10 Belgen gaan dit jaar op reis, ondanks de internationale spanningen en de hoge brandstofprijzen. De touringbarometer toont dat aan. We letten wel wat op onze uitgaven. De auto blijft het populairste vervoermiddel, gevolgd door het vliegtuig. Frankrijk is het meest in trek. Daarna volgen vakanties in eigen land en reizen naar Spanje. 1 op de 5 Belgen blijft thuis, meestal om financiële redenen. In Letland heeft minister van Defensie Sprutz ontslag genomen. Dat gebeurde na een incident met 2 Oekraïnse drones die per ongeluk neerkwamen op een olieopslagplaats in Letland. Er brak brand uit, maar die was snel onder controle. Volgens Kiev waren de drones op weg naar doelen in Rusland, maar weken ze door een stoorzender van hun route af. Eerder had de Letse premier al het ontslag van Sprutz geëist. Kolonel Melnys vervangt hem voorlopig. Op de BAFTA Television Awards heeft de Britse Netflix-reeks Adolescence 5 prijzen gewonnen en daarmee de meeste awards van de avond veroverd. De reeks kreeg onderscheidingen voor de beste miniserie, beste mannelijke hoofdrol en bijrol en beste vrouwelijke bijrol. Adolescence vestigt ook een record voor het hoogste aantal BAFTA Awards in 1 jaar. De serie gaat over een jongen van 13 die opgepakt wordt voor de moord op een klasgenote. Ook de Celebrity Tailors en Last One Laughing werden bekroond. We zijn de lente even volledig kwijt. Het is zwaar bewolkt met af en toe regen en het wordt amper 12 graden. Morgen zou het iets droger worden en ook iets minder koud. We halen dan een graad of 14.
8: De digitale radio van Limburg. Je bent bij FM Goud.

Hey, een heel fijne maandagochtend. Alanis Morissette hoorde je. En All I Really Want. Ja, ik denk dat er veel van jullie zijn die nu zoiets hebben van... Oh, ik wil dat mooie weer terug. Het gaat een paar dagen iets minder zijn, maar het komt wel weer in orde. Hè. We zijn ook wel erg verwend geweest de afgelopen dagen weer. Dus ik hoop dat je ervan genoten hebt. Goeie muziek, dat kan ik je wel beloven dit uur. Van Gary Lowe, van Wolf, van Shania Twain en van Marmalade. Dus het belooft weer een leuke uitzending te worden. Tot 11 uur ben ik bij je in deze FM Goud at Work. Een hele fijne ochtend en welkom. Hè.

dat je in je tuin planten hebt die last hebben van de bladluis? Wel, dan heb ik een goede tip voor je, want als je een stuk fruit hebt gegeten, dan gooien we de schillen waarschijnlijk gewoon meestal weg, hè? Wel, eigenlijk mag je dat niet doen, want ze kunnen heel waardevol zijn in je tuin. Zometeen vertel ik je er alles over.

0: zin in een dag vol plezier en dierenpret? Kom naar het Beestig Dierenfestival op 13 en 14 juni op Hennemeeuwis Belt. Baasjes en hun huisdieren zijn van harte welkom. Ontdek boeiende demonstraties, doe mee aan leuke workshops en wandel langs gezellige standhouders. Of je nu wilt leren, ontspannen of gewoon plezier maken, er is voor ieder wat wils. En vergeet het lekkere eten en de fijne sfeer niet. Check www.beestigbelgie.com voor tickets en info. En volg ons op de socials. Tot dan!
1: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
2: Schat, volgens mij hebben wij weer last van beestjes op zolder. Oh, belt jij alvast de ongediertebestrijding Tom uit Hechtel-Exel? Dat hij hier maar snel opgelost is, Salle. Zijn nummer is 0499 23 26 50. 0499 23 26 50. Tom doet alle ongediertebestrijding. Kakkerlakken, bedwansen, wespen, Aziatische hoornaars, processierupsen, muizen en ratten. Hij pakt alle beestjes snel mee.
3: Bosrand, bijten gewoon genieten.
4: Brasserie Bosrand. Altijd welkom voor wat lekkers voor de lunch of diner. Of als relaxte halte om je dorst te lessen. Ontdek zeker onze gerechten, samengesteld met onze lokale partners. De ideale pitstop voor je dagje Bosland. Kom genieten van de Limburgse gastvrijheid. Je vindt ons bij Landalpark Exel aan de Nieuwstraat 35.
3: Bosrand, bijten gewoon genieten.
4: You need this.
1: Ben je op zoek naar een klusjesdienst voor binnen- of buitenwerken, groot of klein? Dan moet je bij AWD zijn. Vraag je gratis offerte aan via www.awdbree.be en volg ons op Facebook.
5: VGT Technics uit Pelt, uw partner in technieken. Met meer dan 18 jaar ervaring op vlak van groene energie garanderen wij een vlekkeloze oplevering en de juiste oplossingen voor al uw technische behoeften. Van airco, zonnepanelen en elektriciteitswerken tot thuisbatterijen en laadpalen. Vraag nu uw vrijblijvende offerte aan op vgttechnics.be.
6: Hey, ik ben Michel, de radiobaas van FM Goud. Ondertussen al 22 jaar. Samen met mijn collega Tom de Groot heb ik al honderden ondernemers geholpen in Limburg. Iedereen is vol lof over onze unieke online-offline combinatie. Want alleen wij kunnen de combinatie aanbieden. Met een opvallende radiospot bereik je bijna 55.000 regelmatige luisteraars. En dat combineren we met minstens 2 Facebook-posts per maand, waar we op een zucht van de 50.000 viraal opgebouwde volgers zitten. Meer weten? Kijk dan eens op goudenzaken.be en gebruik de calculator om meteen te weten wat je campagne zal kosten. Heel graag vliegen we er vol enthousiasme ook voor jou in.
7: Fevercool airco's, installateur van LG, Maxicool en Tosso airco's. Ook van monoblok airco's zonder buitenunit. Rotemerlaan 95 in Eroeteren en op fever-cool.be. Like ons ook op Facebook.

0: Salzburg, voor elk feest, groot of klein.
1: Prik en Tik, uw drankenspecialist. Daar drinken we eentje op.
0: We hebben een ruim assortiment en staan garant voor een goede service, ook aan huis geleverd.
1: Prik en Tik, uw drankenspecialist. Daar drinken we eentje op.
0: Bel 011-402-202 en like ons op Facebook.
2: Tuincentrum Tielers. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielers. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011-64-0052. Tuincentrum-tielers.be. Like ons ook op Facebook.
3: Boelehoef 3 in Pelt.
4: Het nieuws uit Limburg, zo dadelijk weer een update. Blijf luisteren.

0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
1: In Genk is op het stadsplein de Palestijnse vlag gehezen tijdens een actie van de Week van Palestina. De organisatoren legden daarbij een link tussen de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog en de huidige oorlog in Gaza. Tijdens toespraken werd gewaarschuwd voor wat zij noemen de terugkeer van fascistische mechanismen en werd opgeroepen tot solidariteit met Palestina. In Oudsbergen is een nieuwe herinneringsmuur ingehuldigd die het verhaal vertelt van oorlogsvliegveld EI-32 op de Ophovender Heide tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het vliegveld in Opglabeek werd vanaf eind 1944 gebruikt door Britse en Amerikaanse geallieerde troepen. De muur met infoborden en QR-codes moet het vaak vergeten oorlogsverleden opnieuw onder de aandacht brengen. Supporters van de Turkse voetbalclub Galatasaray hebben zaterdagavond massaal feest gevierd in Maasmechelen en Genk na het behalen van de landstitel in Turkije. De club kroonde zich voor het vierde jaar op rij tot kampioen. In IJsden verzamelden honderden fans aan het kruispunt van de Pauwengraaf en de Oude Baan met muziek, vuurwerk en toeterende auto's. Ook in Genk barstte het feest los nadat supporters de beslissende wedstrijd samen op groot scherm hadden gevolgd.
0: De Regio Radio weer update van Ruben Wijtjes.
1: Vandaag is het een stuk koeler in vergelijking met het weekend. Het wordt een graad of 13 en af en toe gaat er ook regen vallen. Dinsdag droog met zon en wolken, 14 graden. 'S Ochtends wel koud, temperaturen net boven het vriespunt.
0: FM Goud, liefde voor Limburg.

Shields and Soul Sister and Changes. Ja, een bladluis op je plant, dat is natuurlijk niet fijn. Planten worden er ook niet echt vrolijk van. Wat kan daar nu tegen helpen? Wel, sinaasappelschillen. Dan zou je eigenlijk wat sinaasappelschillen in een sprayfles moeten doen en dan de fles moeten vullen met heet water en een beetje afwasmiddel. En dan moet je dat een beetje laten afkoelen en dat mengsel moet je op de onderste bladeren en de stengels spuiten en dan gaan die bladluizen helemaal verdwijnen.

0: Van Goud presenteert het Bastion Festival. Muziek, sfeer en beleving komen weer samen op een unieke locatie. Het Bastion in Kessenig op 8 en 9 augustus. Met dit jaar op het podium onder andere Let's Go, Samson en Marie, Fleming, Meteor, Belle Perez, Milk Inc, Guus Meeuwis en nog vele anderen. Volledige line-up en tickets op bastionfestival.be.
1: Een festival, concert of event? Laat de stress van rijden en parkeren achter je. Met Laoui 26 Bus Events reis je comfortabel met de bus naar jouw favoriete event en weer veilig naar huis. Samen met vrienden, zonder zorgen. Zelf een autocar inhuren voor jouw groep, ook dat kan perfect. Info op taxi-laoui26.be en volg onze pagina's op Facebook.
2: Thuisverpleging Nurza Team Els Kraags. Wij zijn een klein team verpleegkundigen die warme en professionele zorg bieden. Altijd dezelfde gezichten dus. We werken onder de derde betalingsregeling, wat wil zeggen dat alles via de mutualiteit wordt geregeld. Er wordt geen remgeld door ons gevraagd. We werken in de regio Kinrooi, Mazeik en omstreken. Voor meer info kan je bellen naar Els Kraags 0477 52 55 89.
3: Al drie generaties lang is Kitvoegwerke Daens de specialist in perfect afgewerkte afdichtingen. Van ramen en deuren tot clean rooms en operatiekwartieren. Vakmanschap tot in het kleinste detail. Een vakman met kwalitatieve producten leidt tot een tevreden klant. Kitvoegwerkedaens.be. Strak, sterk en altijd perfect afgekit.
1: Korhaan. Sinds 1833 een ambachtelijke stokerij waar alles uit zuivere natuurlijke producten wordt geproduceerd. We hebben jenevers, likeuren, advocaten en gins. Lommelsebaan 11 in Hechtel en op korhaan.be. Bezoek nu ook ons virtueel museum en kom alles te weten over onze rijke geschiedenis en de stijl van het distilleren. Geniet daarna ook van vier heerlijke proevertjes in het vernieuwde Grand Café. Tickets via korhaan.be.
4: Traiteurdienst Jacqui Jake, Rijksweg 770 te Dilse Stokkum, presenteert elke zondag een zeer uitgebreid buffet van 12 tot 3. En op feestdagen is er ook 's avonds een buffet vanaf 5 uur. Buiten ons Jacqui's buffet zijn onze feestzalen geschikt voor al uw feesten, zoals bruiloften, verjaardagsfeesten, huwelijksfeesten, verjaardagen enzovoorts. Traiteurdienst jacquijake.be of bel even 089 56 31 82.
5: Brood en banket Sasha. Onze specialiteit, dagelijks meer dan 20 soorten verse broden. In Bree aan de Oppieterpoort 1 en in Roeteren in de Spilstraat 64. Volg ons ook op Facebook.
6: Car Wash Club. We garanderen een sublieme glans. Car Wash Club Bree. Op het industrieterrein Vostert. Car Wash Club.be. Like us on Facebook.
7: We beschikken ook over 4 XXL wasboxen voor het wassen van fiets tot bestelwagen. De wasboxen zijn open 7 dagen op 7 van 7 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds.
8: Ben je op zoek naar bekers, medailles, trofeeën, deurplaten, happy kunst of inlijstingen? Eén adres, Vetro. Je vindt Vetro aan de Roselaan 11 te Bree. Kijk zeker eens op vetro.be.

0: Meubelen Geussens, in het centrum van Meerve in Oudsbergen. Check meubelengeussens.be en volg ons op Facebook.
1: Liefde voor Limburg. Mijn naam is Stijn van Balen. Ik ben de vierde burgemeester van de mooie gemeente Bocholt. Dat Limburg-gevoel is toch wel iets aparts. Hè? De ruimhartigheid. Als je Limburg binnenkomt, dan krijg je vlaai. Lekker vlaai met koffie. Dat is Limburg.

Ik zei het er net al, hè? Sinaasappelschillen zijn goed tegen bladluizen. Waarom is dat nu wel? Die bladluizen, die houden helemaal niet van sinaasappel. Dus dat is sowieso al iets waar ze niet in de buurt bij blijven. En het afwasmiddel wat je dan bij dat goedje moest doen, zoals ik je daarnet ook verteld heb, die blijft dan een beetje aan de plant plakken, dat afwasmiddel. En dat zorgt er natuurlijk voor dat die bladluizen andere oorden gaan opzoeken. En dit is Sade met Biocide.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-D. dhz.be. Like ons ook op Facebook.
8: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife. En klik op play.

DNA featuring Susan Vega en Tom's Dinner. Een hele fijne maandagochtend. Het weer is wel niet zo heel schitterend, maar de Martkramers die zijn toch weer present hoor, hier in Peer. Dus heb je een vrij momentje en heb je bijvoorbeeld nog verse groenten of vers fruit nodig? Eén plaats op de Markt in Peer.

Ik had het er daar straks al over, hè, dat je bladluizen op planten kan verwijderen met sinaasappelschillen. Maar mieren die houden ook niet van sinaasappel. Want die sinaasappelschillen die bevatten D-limoneen. En daar kunnen ze echt niet tegen. Dus om mieren te weren, kan je het beste gedroogde sinaasappelschillen in je tuin leggen. Wel opletten, alleen liefst biologische sinaasappels, omdat er anders chemicaliën op de schillen kunnen zitten. En die kunnen in de grond trekken.

0: Airco, zonnepanelen, Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook. Energiecenter.be.
1: Bistro Papillon in Kinrooi. Dat is genieten voor de ganse familie. Met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
2: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon-deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt? Met onze heerlijke cocktails en onze leuke events. Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca-wandelingen. Aangeboden door de alpaca-boerderij De Maasvallei.
1: Reserveren via www.bistro.papillon.be. Eat, drink and enjoy in Kinrooi.
3: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
4: Al 75 jaar een familiebedrijf gespecialiseerd in bloemen en planten. Dat is Plantenkwekerij Sint-Jansberg, waar kwaliteit prioriteit is. Wij hebben de ruimste keuze in eenjarige en vaste planten. Ook voor terrasplanten, kruiden, potterie en decoratie kom je naar ons. Ontdek maar liefst 10.000 vierkante meter aan bloemenpracht. Sint-Jansberg 62A in Mazeik en op plantenkwekerijsintjansberg.be. Dierencrematorium Ede uit Bree, waar je als klant ontvangen wordt in een huiselijke, warme en serene sfeer om van je huisdier gepast afscheid te nemen. Wij hebben een eigen strooiweide en strooibos. www.dierencrematoriumeden.be en volg ons op Facebook.
5: Tuincentrum Tielers. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielers. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011 64 0052. Tuincentrum-tielers.be. Like ons ook op Facebook.
6: Boelehoef 3 in Pelt.
7: Winnie Motors. Voor herstellingen en onderhoud van alle merken. Op zoek naar een perfecte jonge tweedehandswagen? Ook dan kom je naar ons. Wij zijn gespecialiseerd in Citroën en Peugeot. Steenweg Wijchmaal 67 in Peer. www.winniemotors.be. En volg ons op Facebook. Wij verkopen ook jouw wagen.
8: Het nieuws uit Limburg. Zo dadelijk weer een update. Blijf luisteren.
9: Dit is hem, de radio van bij ons, al sinds 2004. Welkom bij FM Goud.

0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
1: In Vlijtingen bij Riemst is zaterdagnacht een wagen tegen een paal van een trajectcontrole gereden op de Bilzersteenweg. Door de klap werden zowel de paal als de apparatuur volledig vernield. Ook de wagen raakte zwaar beschadigd, maar de bestuurder bleef ongedeerd. De politie onderzoekt nog hoe het ongeval precies kon gebeuren. De politie is in de nacht van vrijdag op zaterdag binnengevallen in een nachtwinkel in Lutlommel. Dat gebeurde nadat bij een huiszoeking in het naastgelegen pand drugs en vapes waren gevonden. Omdat beide panden gelinkt zijn, werd ook de nachtwinkel gecontroleerd. De uitbater is uitgenodigd voor verhoor, maar werd voorlopig niet gearresteerd. De stad Genk lanceert met Garage 26 een nieuwe jongerenwerking die jonge organisatoren helpt bij het opzetten van evenementen en festivalletjes. De werking groeit verder uit het succes van het festival Get Out of My Garage. Jongeren krijgen begeleiding bij onder meer subsidies, communicatie, vergunningen en productie. Garage 26 krijgt onderdak in rond punt 26 en wil uitgroeien tot een creatieve ontmoetingsplek voor jong talent.
0: De Regio Radio weer update van Ruben Wijtjes.
1: Vandaag is het een stuk koeler in vergelijking met het weekend. Het wordt een graad of 13 en af en toe gaat er ook regen vallen. Dinsdag droog met zon en wolken, 14 graden. 's Ochtends wel koud, temperaturen net boven het vriespunt.

Ja, we hadden het er al over, hè? Sinaasappelschillen tegen de bladluis of sinaasappelschillen om mieren te weren. Maar je kan ze ook heel goed gebruiken als compost, want er zitten allemaal fijne voedingsstoffen in voor je bloemen en planten, zoals kalium en fosfor. En dat stimuleert de groei van plantenwortels. Dus ook hier weer belangrijk, hè, dat je biologische sinaasappels gebruikt en dat je de schillen eerst laat

0: Uitvaarthuis Ziel en verliesconsulent Gloed organiseren samen Dood en Nu.
1: Een ontmoetingsdag rond afscheid, rouw en herinnering. Met gastsprekers Lies Scout en Janet Admiraal.
0: Zondag 17 mei van 10 tot 4 in de kapel van het stadhuis in Bree.
1: Info en tickets via www.dood-en-nu.be. Dit in samenwerking met FM Goud.
2: Een virtueel kaarsje voor iemand branden. www.kaarsjebranden.be.
3: Stico, dat is lingerie en ondergoed, dekbedden en dekbedovertrekken, nachtkleding en slaapcomfort en matrassen. Je vindt ons in Bocholt, Lommel en Lanaken en op stico.be. Dat is S-T-I-C-O.
4: Schepers NV, de vakman voor het plaatsen van rolluiken, zonnewering en sectionale poorten. De harrelspecialist in jouw buurt. Schepersnv.be of op harrel.be. Klein Heidestraat 21 in Meeuwen.
5: Pittoresk gelegen naast de kerk en met een gezellig terras. Welkom in het achtste sacrament. Voor een tas koffie, een pintje of onze heerlijke maaltijdsoep. Rode Maglaan 48 in Pelt. Maandag is rustdag. Wij zijn fiere ambassadeur van Paix Dieu.
6: Ik ben Björn Vroeven. Overal waar ik ga zeg ik dat ik trotse Limburger ben. En het is ook zo mooi om te zien dat heel het land naar ons kijkt als die fijne mensen, die warme mensen, die creatieve mensen. Die mensen die elkaar graag zien en anderen. En dat zijn wij.

0: Fosgaal en Babacar. Ik hoop dat je wat hebt gehad aan de tips om sinaasappelschillen nog te gebruiken. Je kan ze gebruiken dus om bladluizen en mieren te weren. Maar je kan ze ook gebruiken om je grond in je tuin extra te voeden. Fijne maandag nog.
1: Girls can wear jeans and cut their hair short. Wear shirts and boots. Is it okay to be a boy? But for a boy to look like a girl is degrading.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwe. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
8: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Het positieve nieuws uit onze provincie. Dit is Love Limburg.
2: Bij Tools & Fixings heeft bestuurder Pierre Sneesens een cheque van €3.500 overhandigd aan het Limburgs Kankerfonds. Het bedrag zamelde hij in via sponsors voor zijn deelname aan de ultrazware loop Marathon des Sables. 6 dagen lang liep Sneesens door de Marokkaanse woestijn onder extreme hitte. Het Limburgs Kankerfonds gebruikt het geld onder meer voor kankeronderzoek en ondersteuning van patiënten in de zorg. Studenten handelswetenschappen van de U Hasselt hebben met Braille een systeem ontwikkeld dat slechtziende kinderen helpt bij het leren rekenen. Het systeem werkt met voelkaarten waarop rekenoefeningen in relief staan. Een speciale kaartlezer leest de opdrachten en antwoorden ook luidop voor. Zo kunnen kinderen zelfstandig oefenen op hun eigen tempo. Met het project wonnen de studenten eerder deze maand al de Deloitte Signature Award. Leerlingen van de WIKO Campus Hamond hebben hun eigen verhalenbundel uitgebracht onder de titel No Bedtime Stories. 9 leerlingen uit moderne talen werkten daarvoor samen met jeugdauteur Erik Persoons. De jongeren schreven 4 originele kortverhalen rond het thema vluchten of ontvluchten. Het project kwam tot stand samen met de bibliotheek Hamond Achel. Het boek is te koop via de school voor €20.
8: Dit was Love Limburg met het positieve nieuws uit Limburg. Zelf goed nieuws te melden? Typ onze redactie op redactie@fmgoud.be.

0: fijne goede maandagmorgen toe. En maandag 11 mei zijn we aangekomen. Het is 11 uur, wil zeggen, op jullie Gouden Radio. 2 uur lang de leukste hits aller tijden en de leukste weetjes die jullie richting gaan uitkomen. Hier in mijn programma natuurlijk, zoals alle dagen van 11 tot 1.
1: Muziek als vanouds, met Marcel Nauts.
0: En we zijn er weer heel leuk aan begonnen met een plaat die we toch allemaal wel een klein beetje kennen. Want die man die gaat binnenkort zelf naar België komen. Deze Robbie Williams gaat binnenkort optreden. Ik geloof het me niet vergis, ergens eind juni in Antwerpen gaat hij van de partij zijn. En nog wel zijn beste zelf zal zijn. En hij zal dit nummer waarschijnlijk ook wel spelen voor jullie. Freedom, waarom we mee begonnen zijn. Welkom allemaal bij FM Goud. Welkom.

jaartje of zes ondertussen weer geleden. The Banners and Someone to You. Een van die weinige hits die de mannen scoorden, want daarna hebben we echt niet veel meer over gehoord. In ieder geval, deze Nederlandse band is er dadelijk aan te komen. Rhythm Temptation, samen met de Smash Intro Pinks, staat er aan te komen. Ze hebben een nieuwe single uit. En Somebody Like You is de nieuwe single van deze Rhythm Temptation. En die doen het nog steeds heel goed. Beetje symphonische rock wat die mannen spelen. En dan Meat Loaf, gaan we helemaal terug in de tijd. You took the words right out of my mouth.

0: op 29 mei naar de grote open deurdag bij Madrico in Bree. Tussen 1 en 7 uur ontdek je live demonstraties van topmerken zoals Milwaukee, Makita, Bosch en nog veel meer. Profiteer van onze knalactie. BTW, weg ermee op bijna het hele assortiment. En wie iets aankoopt of bestelt, maakt kans op een gevulde kruiwagen. Zeg aan de kassa het codewoord Guusje Hendricks en ontvang een kortingsbon van 10% voor je volgende aankoop. Opgelet, enkel voor de eerste 100 klanten. Madrico, Peerderbaan 113 in Bree. Mis het niet op 29 mei.
1: Klaar voor avontuur in virtual reality? Speelwilde VR-expeditie brengt de meest indrukwekkende VR-ervaring naar jouw locatie. Kampen, workshops, feestjes of events. Voor jong en oud. Maak van je volgende event een expeditie om nooit te vergeten. Ontdek ons nu op speelwilde.be.
2: Net over de grens in Weert ligt de Bosuil, het poppodium van de regio. Hier geniet je elk weekend van live muziek. Van Absolutely Floyd, met de sound van Pink Floyd, tot The Animals met hun klassieker House of the Rising Sun. En zing mee bij Gewoon Nederpop, met hits van André Hazes, Doe Maar en De Dijk. De Bosuil, de plek voor live muziek in Weert.
3: Zin in een dag vol plezier en dierenpret? Kom naar het Beestig Dierenfestival op 13 en 14 juni op Hennemeeuwispeld. Baasjes en hun huisdieren zijn van harte welkom. Ontdek boeiende demonstraties, doe mee aan leuke workshops en wandel langs gezellige standhouders. Of je nu wilt leren, ontspannen of gewoon plezier maken, er is voor ieder wat wils. En vergeet het lekkere eten en de fijne sfeer niet. Check www.beestigbelgie.com voor tickets en info. En volg ons op de socials. Tot dan.
1: NK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. NK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. NK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
4: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice-dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
5: Peters & Zoon uit Bree. Al meer dan 75 jaar uw vakspecialist voor de installatie van centrale verwarming, sanitair en warmtepompen. Vandaag zijn wij ook jouw partner in hernieuwbare energie en plaatsen wij ook zonnepanelen. Warme dagen, wij plaatsen ook energiezuinige airco's. Leer ons veel beter kennen op www.peterscv.be en vraag een gratis offerte aan.
6: AANS Reclame Atelier. Grafisch ontwerp.
7: Belettering.
6: Lichtreclame en zuilen.
7: Frees- en doorsletters.
6: Lasersnijden en graveren.
7: Full color digitale druk.
6: Spandoeken.
7: Vlaggen en banieren.
6: Webdesign.
7: Textielbedrukking.
6: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.
8: Pittoresk gelegen naast de kerk en met een gezellig terras. Welkom in het Achtste Sacrament. Voor een tas koffie, een pintje of onze heerlijke maaltijdsoep. Rode Maglaan 48 in Pelt. Maandag is rustdag. Wij zijn fiere ambassadeur van Paix Dieu.
9: FM Goud. Met de hits van nu.

0: Michel van der Feesten.
1: Laat je oren spreken.
2: Ben je zwanger en wil je graag goed voorbereid aan het avontuur beginnen? Schrijf je dan in voor de gratis zwangerschapsworkshop. Je leert alles over de zwangerschap, borstvoeding en bevallen. De eerste workshop gaat door op donderdag 11 juni. De workshop bestaat uit 3 gratis sessies. En die zijn er op 11 juni, 18 juni en 25 juni. En dat in Hoeve Vermeulen, Albertus Morrisstraat in Peer. Alle details op peer.be/nieuws/zwangerschapsworkshops. Het agentschap Wegen en Verkeer voert de resterende afwerkingen uit op de zwevende fietspaden van de Eikelbosstraat en de Exelse baan tussen Kleine Brogel en Exel. Die moeten klaar zijn tegen het bouwverlof. Tijdens de werken geldt beurtelings verkeer. Fietsers blijven de gebruikelijke omleiding volgen. Nog tot en met 27 september kunnen liefhebbers van snuisteren en verzamelen hun hart weer ophalen in Peer. De wekelijkse rommelmarkt in de Deusterstraat is terug en is er elke zondagvoormiddag van 8 tot 12. Dan vormt de straat het decor voor een gezellige markt vol unieke hebbedingetjes, vintage schatten en verborgen pareltjes. Visit Peer lanceert een nieuwe website, Instagram-pagina en een nieuwe toeristische brochure. In de brochure staan de Peerse 5 centraal, dat is skiën in Snow Valley, subtropisch genieten in Erperheide, het buitenleven bij Breugelhoeve, het Dommelhuis waar natuur, educatie en recreatie hand in hand gaan en de torenbeleving met het verhaal van de reus. Maar uiteraard is er meer, veel meer. Alles staat op de nieuwe website visitpeer.be. Daar staat een overzicht van de bezienswaardigheden, de evenementen en de handel en de horeca. En via de Instagram-pagina visitpeer wordt er ook op sociale media een mooi toeristisch verhaal verteld. En uiteraard is er ook weer de klassieke toeristische brochure die je gratis kan afhalen bij Toerisme Peer.

The Giveaway, The Rascals, The New Rascals, beter gezegd, waren dat. Blondie staat er aan te komen. Onze Deborah Harry kennen we eigenlijk als haar artiestennaam is Blondie natuurlijk, maar haar echte naam is Deborah Harry. Ze is afkomstig uit Londen en ze is natuurlijk een wereldster, want ze scoorde de ene hit na de andere, vooral begin jaren 80 was ze heel populair. En deze The Tide Is High was ook een van die grote hits die ze scoorde. Jonathan Richman, Egyptian Reggae, we kennen natuurlijk deze man met als de enige hit die hij ooit scoorde, maar dat is het ook al een klein beetje bijgebleven. En dan U2 natuurlijk, die mannen hebben heel veel hits gemaakt. En dan moet je kiezen wat nummer ga je spelen van U2. En dan ga je gewoon een beetje de vogel pieken, laten we het daarop houden en een goed nummer eruit kiezen. Where the Streets Have No Name, zo'n Bono en de zijn al 1987. Welkom bij FM.

0: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
1: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
0: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
1: Pluspaint.
0: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
2: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus.
3: Zin in een dag vol plezier en dierenpret? Kom naar het Beestig Dierenfestival op 13 en 14 juni op Hennemeeuwis Pelt. Baasjes en hun huisdieren zijn van harte welkom. Ontdek boeiende demonstraties, doe mee aan leuke workshops en wandel langs gezellige standhouders. Of je nu wilt leren, ontspannen of gewoon plezier maken, er is voor ieder wat wils. En vergeet het lekkere eten en de fijne sfeer niet. Check www.beestigbelgie.com voor tickets en info. En volg ons op de socials. Tot dan.
4: Een virtueel kaarsje voor iemand branden. www.kaarsjebranden.be.
5: Bij Covamo combineren we al meer dan 50 jaar Toyota-expertise met de warme service van een familiaal team. U bent geen nummer, wij kennen u echt. Of het nu gaat om nieuwe of tweedehandswagens, onderhoud, verhuur of bandensupport. Persoonlijke service.

0: en Kempen.
1: Nieuw in Reppel. De Reppelair, brasserie en fietscafé. Een warme plek voor fietsers, wandelaars, levensgenieters en lekkerbekken. Kom genieten van heerlijke gerechten, verse koffie, lekkernijen, frisdranken en heerlijke biertjes. We hebben ook fietsvoorzieningen en een gezellig terras. Reppelerweg 181 in Bocholt. Steeds welkom vanaf 2 uur. 04 71 58 67 04.
2: Je gezicht vertelt, je lichaam spreekt. Spanning in je lichaam zie je ook in je gelaat. Met gelaatsmassage en face yoga ontwaak je je gezichtsspieren. Laat je stress los en straal je natuurlijke schoonheid uit. Verminder rimpels. Voel je lichter en ontdek hoe ontspanning je jonger doet lijken. Geef jezelf dat beetje extra zorg en voel het verschil. Boek nu jouw moment van balans bij Zenshin. Kijk op zenshin.be.
3: Hey, ik ben Michel, de radiobaas van FM Goud. Ondertussen al 22 jaar. Samen met mijn collega Tom de Groot heb ik al honderden ondernemers geholpen in Limburg. Iedereen is vol lof over onze unieke online-offline combinatie. Want alleen wij kunnen de combinatie aanbieden. Met een opvallende radiospot bereik je bijna 55.000 regelmatige luisteraars. En dat combineren we met minstens 2 Facebook-posts per maand, waar we op een zucht van de 50.000 viraal opgebouwde volgers zitten. Meer weten? Kijk dan eens op goudenzaken.be en gebruik de calculator om meteen te weten wat je campagne zal kosten. Heel graag vliegen we er vol enthousiasme ook voor jou in.
4: Hey, ik ben Tim Torfs. Afvallen gaat eens zo makkelijk met een coach. En daarom word je bij Tim Torfs op weekbasis begeleid door een coach die vooral op vetverbranding werkt. Bij mannen focussen we ons op het buikvet en bij vrouwen werken we op buik, benen en billen. Maak nu een afspraak op 0474 728 718.

0: Welkom in onze nieuwe toonzaal aan de Astridlaan 249 te Pelt.
1: www.goudenzaken.be. Slechts één adres. www.goudenzaken.be.
2: Even minder als de Broesems, KRC Genk, Bosland en Knubbeltjesfly. Dit is FM Goud. Fijn dat

Mick Jagger en de zijn, natuurlijk heb ik het dan over de Rolling Stones. En met de Rolling Stones gingen we terug naar de jaren 60, 1968 exact. Jumping Jack Flash was een van die dikke hits die de Stones scoorden. Naar de ene hit, naar de andere natuurlijk. Mijn tijd zit erop, het gaat op richting 12 uur. Dat wil zeggen dat ik voor jullie nog twee lekkere platen heb klaarstaan. Lulu and the Lovers, Shout, die blijven steeds roepen. En The Partridge Family was ooit een serie op tv. Op zaterdagmiddag, als ik me niet vergis. If You Think I Love You. Een van die hits van de Partridge Family. Tot 7 na de klok van 12.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acaciahof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
8: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
9: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
10: Vanop onze radioredactie.
11: Dit is het nieuws.
10: Uit binnen- en buitenland.
12: In het centrum van Antwerpen is een meisje van 7 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een aanrijding met een politiewagen. Het voertuig week uit en raakte het kind op het zebrapad. Het meisje was samen met haar klas op uitstap. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren. De chauffeur van de politiewagen was zwaar onder de indruk. Hij moest een speeksel- en ademtest afleggen. Het personeel van de gevangenissen heeft vanmorgen vroeg het werk neergelegd. De bonden protesteren tegen de overbevolking en het personeelstekort. Doordat de cellen overvol zitten, komt de hygiëne in het gedrang en zijn er meer gevallen van agressie. Meer dan 700 gevangenen moeten nog altijd op de grond slapen. Opmerkelijk is dat de directies de actie steunen. Ze erkennen dat de situatie onhoudbaar geworden is. Een Belgische vrouw die afgelopen weekend dood teruggevonden werd op het Canarische eiland Fuerteventura is vermoord door haar zoon. De man van 22 heeft de feiten bekend. Volgens Spaanse media sneed hij het lichaam van zijn moeder in stukken en gooide hij die bij het afval. De man is verslaafd aan drugs. Het is niet duidelijk in welke mate die problematiek een rol gespeeld heeft. Er is gisteravond geschoten aan het station van Leuven. Een minderjarige raakte daarbij gewond aan de voet. Er ontstond een discussie tussen groepjes jongeren, waarna er klappen vielen en een schot gelost werd. De precieze omstandigheden van het incident zijn nog niet bekend. De politie heeft ook nog niemand opgepakt. De toestand van Bonnie Tyler blijft zorgwekkend. Volgens The Mirror heeft de zangeres enkele dagen geleden een hartstilstand gekregen en moest ze gereanimeerd worden. Dat gebeurde toen artsen de artieste uit haar kunstmatige coma probeerden te halen. Bonnie Tyler ligt in een ziekenhuis in het Portugese Faro. Ze werd daar met spoed opgenomen voor een darmoperatie. Eerst verliep alles goed, maar daarna kwamen er complicaties. Ze is 74. Het is grijs en af en toe valt er regen. De temperatuur ligt in de buurt van 12 graden. Morgen nemen we een zonnige start. Later neemt de kans op een bui opnieuw toe. We halen dan zo'n 14 graden.
8: De digitale radio van Limburg. Je bent bij FM Goud Limburg. Welkom. FM Goud. Liefde voor Limburg.

0: van Ouds met Marcel Nauts.
1: Zo, we zijn er weer klaar voor een uurtje een lap op te geven hier bij Limburgs Leukt. En dat komt er nog allemaal aan de komende uur. Ik ga even meegeven wat ik allemaal klaar heb liggen voor jullie allemaal. We hebben M van Pop Music. We hebben nog eentje van de nieuwe single van Maxime en Babette. We doen er eentje van The King bij. The King natuurlijk. Elvis Presley heb ik het dan wel over. We doen de Supremes. We hebben Kane. We hebben de Beatles. We hebben Fisher Z. We hebben gewoon de leukste platen het komende uur. Allemaal klaar liggen om op jullie los te laten. En ik ben begonnen met een hele grote man bedoel ik daarmee. Phil Collins, Boat Shoes, Boat Sides of the Story was een van die hits die Phil Collins scoorde. In 1993 weer. Welkom bij FM Goud, welkom bij Limburgs Leukste.

Understanding. Van Marcy Red Box en From America. En ik zei het al, Maxime en Babette staan aan te komen. Hoe dan ook, de nieuwe single van die twee. En dan S.O.A.P. en This Is The Way How We Party. En dat doen we natuurlijk bij FM Goud alle dagen, want we maken zo leuke muziek. En dan een ex-nummer 1 hit, deze van M. En Pop Music.

0: kermisfrituur van zustre de Klein Postelmans. Uit Pelt, maar gekend in de wijde omgeving voor de heerlijkste verse frietjes, snacks, smoutenbollen, beignets en nog zoveel meer lekkers. Volg onze locaties via de Facebookpagina Kermisfrituur van zustre de Klein Postelmans. Eet smakelijk. Attention!
1: Heb je een event of een groot feest? Denk dan eens aan frituur van zusteren de Klein Postelmans. Zij verzorgen jouw frietjes en snacks tot in de puntjes. Alle info via 0493 61 50 46.

0: mei. Geniet dit hele weekend van superkortingen en extra verrassingen. Je krijgt minstens 35% korting. Of win uw aankoop terug en win een weekendje Ardennen. Kom kijken en ontdek al onze acties en stuntaanbiedingen. We zijn doorlopend open van 10 tot 5. Oh ja, elke betalende klant krijgt een kleine attentie. www.jmbmatrassen.be. Boxspring, matras en slaapspecialist sinds 1991.
1: Brood en banket Sasha. Onze specialiteit, dagelijks meer dan 20 soorten verse broden. In Bree aan de Oppieterpoort 1 en in Meerouteren in de Spilstraat 64. Volg ons ook op Facebook.
2: AANS Reclame Atelier. Grafisch ontwerp.
3: Belettering.
2: Lichtreclame en zuilen.
3: Frees- en doorsletters.
2: Lasersnijden en graveren.
3: Full color digitale druk.
2: Spandoeken.
3: Vlaggen en banieren.
2: Webdesign.
3: Textielbedrukking.
2: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie en veel meer. Reclameatelier.com.
4: Hey, ik ben Tim Torfs. Afvallen gaat eens zo makkelijk met een coach. En daarom word je bij Tim Torfs op weekbasis begeleid door een coach die vooral op vetverbranding werkt. Bij mannen focussen we ons op het buikvet en bij vrouwen werken we op buik, benen en billen. Maak nu een afspraak op 0474 728 718.
5: De hoofdverdeler van Citroën in Noord-Limburg, dat is autobedrijf Gielkens. Ze hebben daar nieuwe wagens, maar ook jonge tweedehands. En een eigen werkplaats voor alle herstellingen met een uitstekende banden- en airco-service. Je vindt ons in Bree en in Lommel. www.autogielkens.be.
6: In de Zeepziederij, het cultuurhuis van Bree, kan u terecht voor liveconcerten, lezingen, humor, theater, workshops, seniorenvoorstellingen, uitstappen. Enfin, voor heel veel dus. En de ticketverkoop voor seizoen 2026-2027, die is al gestart. Maar er is nog plaats. Bij het nieuwjaarsconcert door Jean Bervoets en de Lou Roman Band bijvoorbeeld. Op zondag 17 januari brengt acteur en zanger Jean Bervoets hulde aan de stem van de 20e eeuw. Frank Sinatra. Niet in New York, New York, maar de Zeepziederij, de Zeepziederij. U doet er goed aan nu al uw tickets aan te schaffen via www.zeepziederij.be/tickets. Neem ook eens een kijkje op www.zeepziederij.be voor het volledige aanbod en ontdek naast Comilfo, Axel Peleman en Sonny van de Putten, Weerman Bram Verbrugge en Catherine Moerkerke nog veel interessante voorstellingen.
7: De digitale radio van Limburg. Je bent bij FM Goud.

Daar draait er natuurlijk heel veel rond. All About The Money. Mea die zong er al over en die wist al waar Abraham de Moster had gehaald. Laten we daarop houden. Kane staat eraan te komen. Isn't The Wonder and The Supremes. Gaan we helemaal terug in de tijd naar de jaren 60, 1965. Ik dacht, Stop In The Name Of Love. En ik zei het al, we hebben hem. De King Elvis Presley staat er ook aan te komen met Kiss Me Good.

0: op 29 mei naar de grote open deurdag bij Madrico in Bree. Tussen 1 en 7 uur ontdek je live demonstraties van topmerken zoals Milwaukee, Makita, Bosch en nog veel meer. Profiteer van onze knalactie. BTW, weg ermee op bijna het hele assortiment. En wie iets aankoopt of bestelt, maakt kans op een gevulde kruiwagen. Zeg aan de kassa het codewoord Gusje Hendricks en ontvang een kortingsbon van 10% voor je volgende aankoop. Opgelet, enkel voor de eerste 100 klanten. Madrico, Peerderbaan 113 in Bree. Mis het niet op 29 mei.
1: Heb je last van pijnlijke ogen na een dagje aan je computer of laptop? Of van altijd maar op je smartphone te surfen? Je bent helemaal niet alleen. Enorm veel mensen hebben hierdoor vermoeide of pijnlijke ogen. Daarnaast ook hoofdpijn, wazig zicht en een slecht slaappatroon. Maar er is nu een oplossing. De unisexbril van Zenvista blokkeert het blauw licht met bijna 50%. Bestel hem nu op zenvista.be. En gun je ogen en jezelf de rust die ze verdienen.
2: Je gezicht vertelt, je lichaam spreekt. Spanning in je lichaam zie je ook in je gelaat. Met gelaatsmassage en face yoga ontwaak je je gezichtsspieren. Laat je stress los en straal je natuurlijke schoonheid uit. Verminder rimpels. Voel je lichter en ontdek hoe ontspanning je jonger doet lijken. Geef jezelf dat beetje extra zorg en voel het verschil. Boek nu jouw moment van balans bij Zenshin. Kijk op zenshin.be.
3: Op zoek naar de beste schoonheidsbehandelingen, deskundig advies en een flinke dosis ontspanning? Beauty & Laser Clinic Nails, Faces & More is het grootste high-end beauty salon van Mazeik, met aanwezigheid van een esthetisch arts. Maak een afspraak via www.nailsfacesandmore.be en volg ons op Facebook en Instagram. Nails, Faces & More, Markt 44 in Mazeik.
4: Vishandel Jos en Marion Stijvers. Iedere dag aanvoer van verse en bewerkte vissoorten. Onze specialiteit, vers gebakken vis en kibbeling. En natuurlijk onze klaargerechten. Al sinds jaar en dag uw vertrouwd gezicht in uw buurt. Op maandag voormiddag op Peermarkt, dinsdag voormiddag in Geel op de Markt en namiddag in Dilze op de parking bij Groentehal Colson. Woensdag voormiddag op de wekelijkse markt in Mazeik en in de namiddag in Niel bij As. Donderdag voormiddag op Hechtelmarkt en namiddag op Overpeltmarkt. Lekkere verse vis? Dan kom je naar ons. Vishandel Jos en Marion Stijvers.
5: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
6: Tuincentrum Tielis. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielis. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011 64 0052. Tuincentrum-tielis.be. Like ons ook op Facebook.
7: Boelehoef 3 in Pelt.
8: Manege Parijnhof, de meest kindvriendelijke locatie voor paard- en ponyrijlessen in onze regio. Vanaf 4 jaar. Ben je op zoek naar stalling voor je paard? Dan kan je ook bij ons terecht. www.manegeparijnhof.be en volg ons op Facebook, Genaastraat 5 in Beek.
0: Zin in een gezellig dagje shoppen? Ontdek Bruisend Lommel. Van trendy kledingswinkels, gezellige boutiquejes en speciaalzaken tot heerlijke terrasjes en sfeervolle restaurants. Hier vind je het allemaal. Shop, geniet en beleef in Lommel. Dat is winkelen met een glimlach.

of Pop hadden we ook. We hadden de King of Rock and Roll hadden we al en de Queen of Pop doen we ook. Madonna hebben we het dan over. Crazy for You was een van die hits die Madonna scoorde in de jaren 80. Mijn tijd zit erop, dat wil zeggen dat het richting 12 uur gaat. Dat het richting 1 uur gaat, beter gezegd. Dat we moeten opgenomen en we moeten gaan vertrekken. De Beatles heb ik nog klaar staan met Love Me Do en dan Fisher Z, The Worker. Tot morgen, 11 uur, zijn we weer van de partij. Salut!

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
8: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
9: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
10: Vanop onze radioredactie.
11: Dit is het nieuws
10: uit binnen- en buitenland.
12: In het centrum van Antwerpen is een jongen van 7 vanmorgen zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een politiewagen. Het slachtoffer was even in levensgevaar, maar dat is nu geweken. Het politievoertuig week uit en raakte het kind op het zebrapad. De jongen was samen met zijn klas op uitstap. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren. De chauffeur van de politiewagen was zwaar onder de indruk. Hij moest een speeksel- en ademtest afleggen. Het personeel van de gevangenissen heeft vanmorgen vroeg het werk neergelegd. De bonden protesteren tegen de overbevolking en het personeelstekort. Doordat de cellen overvol zitten, komt de hygiëne in het gedrang en zijn er meer gevallen van agressie. Meer dan 700 gevangenen moeten nog altijd op de grond slapen. Opmerkelijk is dat de directies de actie steunen. Ze erkennen dat de situatie onhoudbaar geworden is. Een Belgische vrouw die afgelopen weekend dood teruggevonden werd op het Canarische eiland Fuerteventura is vermoord door haar zoon. De man van 22 heeft de feiten bekend. Volgens Spaanse media sneed hij het lichaam van zijn moeder in stukken en gooide hij die bij het afval. De man is verslaafd aan drugs. Het is niet duidelijk in welke mate die problematiek een rol gespeeld heeft. Er is gisteravond geschoten aan het station van Leuven. Een minderjarige raakte daarbij gewond aan de voet. Er ontstond een discussie tussen groepjes jongeren, waarna er klappen vielen en een schot gelost werd. De precieze omstandigheden van het incident zijn nog niet bekend. De politie heeft ook nog niemand opgepakt. De toestand van Bonnie Tyler blijft zorgwekkend. Volgens The Mirror heeft de zangeres enkele dagen geleden een hartstilstand gekregen en moest ze gereanimeerd worden. Dat gebeurde toen artsen de artieste uit haar kunstmatige coma probeerden te halen. Bonnie Tyler ligt in een ziekenhuis in het Portugese Faro. Ze werd daar met spoed opgenomen voor een darmoperatie. Eerst verliep alles goed, maar daarna kwamen er complicaties. Ze is 74. Het is grijs en af en toe valt er regen. De temperatuur ligt in de buurt van 12 graden. Morgen nemen we een zonnige start. Later neemt de kans op een bui opnieuw toe. We halen dan zo'n 14 graden.
8: De digitale radio van Limburg. Je bent bij FM Goud Limburg. Welkom. Overal in het bronsgroen eikenhout. Dit is de digitale radio van Limburg. Welkom bij je FM Goud. Welkom in de Flashback Show.

0: Zin in een dag vol plezier en dierenpret? Kom naar het Beestig Dierenfestival op 13 en 14 juni op Hennemeeuwispeld. Baasjes en hun huisdieren zijn van harte welkom. Ontdek boeiende demonstraties, doe mee aan leuke workshops en wandel langs gezellige standhouders. Of je nu wilt leren, ontspannen of gewoon plezier maken, er is voor ieder wat wils. En vergeet het lekkere eten en de fijne sfeer niet. Check www.beestigbelgie.com voor tickets en info. En volg ons op de socials. Tot dan.
1: NK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. NK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. NK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
2: Bistro Papillon in Kinrooi. Dat is genieten voor de ganse familie met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
3: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt? Met onze heerlijke cocktails en onze leuke events. Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca wandelingen, aangeboden door de alpaca boerderij de Maasvallei.
2: Reserveren via www.bistropapillon.be. Eat, drink and enjoy in Kinrooi.
4: Natuurlijk ken je de Internetgazet. Het is al jarenlang de snelste gazet van de streek. Met dagelijks duizenden online lezers. Ook vandaag vind je de nieuwtjes uit jouw gemeente op www.internetgazet.be. Internetgazet en FM Goud. Wij weten wat er leeft in het noorden van de provincie.
5: KBC Verzekeringen Certas. Wij zorgen dat u goed verzekerd en goed geïnformeerd bent. Kom na afspraak eens met ons praten bij een lekker tasje koffie. U vindt ons in de Kerkstraat in Peer en op de Koulillerweg in Bocholt. En ook op certas.be. Certas, dat is CERTASS.
6: Tuincentrum Tielis. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielis. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011 64 0052. Tuincentrum-Tielis.be. Like ons ook op Facebook.
7: Boelehoef 3 in Pelt.

0: in onze nieuwe toonzaal aan de Astridlaan 249 te Pelt.
1: Mijn huis is mijn trots. Maar nu ik aan de start van mijn pensioen sta, wil ik ramen die wat minder onderhoud vragen. Ik ging praten met de vakkenmensen van Pelles in Beer. En zij zorgen er nu voor dat de plaatsing vlot verloopt. Ik hoef me helemaal nergens zorgen over te maken. En mijn nieuwe ramen, die mogen gezien worden. Al zeg ik het zelf.
2: Ontdek nu ons aanbod op pellens-ramen.be. Pellens Ramen en Deuren, zodat jij je thuis voelt.
3: Iedere weekend opnieuw, ook dit weekend weer, zetten we bij FM Goud de hits uit de 80's en de 90's op een voetstuk. In ons weekend van de 80's en de 90's hits.

0: Goud presenteert het Bastion Festival. Muziek, sfeer en beleving komen weer samen op een unieke locatie. Het Bastion in Kessenig op 8 en 9 augustus. Met dit jaar op het podium onder andere Let's Go, Samson en Marie, Fleming, Meteor, Bella Perez, Milk Inc, Guus Meeuwis en nog vele anderen. Volledige line-up en tickets op bastionfestival.be.
1: Bij Covamo combineren we al meer dan 50 jaar Toyota-expertise met de warme service van een familiaal team. U bent geen nummer, wij kennen u echt. Of het nu gaat om nieuwe of tweedehandswagens, onderhoud, verhuur of bandensupport. Persoonlijke service, transparantie en kwaliteit staan steeds centraal. Er is zeker een Covamo-center in uw buurt. Kijk op covamo.be. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
2: Bosrand, buiten gewoon.
3: Brasserie Bosrand. Altijd welkom voor wat lekkers voor de lunch of diner of als relaxte halte om je dorst te lessen. Ontdek zeker onze gerechten samengesteld met onze lokale partners. De ideale pitstop voor je dagje Bosland. Kom genieten van de Limburgse gastvrijheid. Je vindt ons bij Landalpark Exel aan de Nieuwstraat 35.
2: Bosrand, buitengewoon genieten.
3: You need this.
4: Je gezicht vertelt, je lichaam spreekt. Spanning in je lichaam zie je ook in je gelaat. Met gelaatsmassage en face yoga ontwaak je je gezichtsspieren. Laat je stress los en straal je natuurlijke schoonheid uit. Verminder rimpels. Voel je lichter en ontdek hoe ontspanning je jonger doet lijken. Geef jezelf dat beetje extra zorg en voel het verschil. Boek nu jouw moment van balans bij Zenshin. Kijk op zenshin.be.
5: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice-dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
6: Peters & Zonen uit Bree. Al meer dan 75 jaar uw vakspecialist voor de installatie van centrale verwarming, sanitair en warmtepompen. Vandaag zijn wij ook jouw partner in hernieuwbare energie en plaatsen wij ook zonnepanelen. Warme dagen, wij plaatsen ook energiezuinige airco's. Leer ons veel beter kennen op www.peterscv.be en vraag een gratis offerte aan.
7: Legerstok Teunissen bestaat 50 jaar.
8: Uw partner op gebied van hang- en sluitwerk, gereedschappen, bouwbenodigdheden, tuinartikelen, automaterialen, huishoudbenodigdheden, textiel en schoenen en nog veel, veel meer. Klein Bien 8 in Hamond Achel en op legerstokteunissen.be. Legerstok Teunissen, alles in huis.

0: Fried Boutique, de Fried Boutique. Lekkere frietjes van de Fried Boutique. De Fried Boutique, de Fried Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Fried Boutique.
1: De Fried Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Fried Boutique, de Fried Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Fried Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
8: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. De best beluisterde regionale radio van Limburg. Met 54.470 regelmatige luisteraars. En daar ben jij er ook een van. Welkom bij FM Goud. De gouden radio al sinds 2004.

De liefde voor Limburg en de liefde voor radio. Dit is FM Goud, jullie favoriete radiozender. En natuurlijk, als je graag een tasje koffie wilt, hier bij Koffietijd met Ibrahim. En nu dat we het over liefde hebben, we gaan inderdaad naar een romantieke nummer luisteren van Michael Jackson. Maar het is eigenlijk meer na vlak dat hij gestorven was. Rest in peace, hij was echt de enige echte King of Pop. En het nummer dat we gaan luisteren is Love Never Felt So Good.

Liefde heeft nog nooit zo goed gevoeld. Ik denk dat iedereen hier op aarde wel daarmee eens is, of niet? Nou, dan zullen we maar eens verder gaan naar de good old times. Mijn favoriete jaren, de jaren 70. Een van de meer classic hits van Jesse Green. Het is best wel Nice and Slow. Met de titel zijn naam, want dit nummer heet letterlijk ook Nice and Slow. We zullen maar eens luisteren naar Jesse Green. Wow.

0: Zin in een dag vol plezier en dierenpret? Kom naar het Beestig Dierenfestival op 13 en 14 juni op Hennemeeuwispeld. Baasjes en hun huisdieren zijn van harte welkom. Ontdek boeiende demonstraties, doe mee aan leuke workshops en wandel langs gezellige standhouders. Of je nu wilt leren, ontspannen of gewoon plezier maken, er is voor ieder wat wils. En vergeet het lekkere eten en de fijne sfeer niet. Check www.beestigbelgie.com voor tickets en info. En volg ons op de socials. Tot dan!
1: Nieuw in Reppel. De Reppelair. Brasserie en fietscafé. Een warme plek voor fietsers, wandelaars, levensgenieters en lekkerbekken. Kom genieten van heerlijke gerechten, verse koffie, lekkernijen, frisdranken en heerlijke biertjes. We hebben ook fietsvoorzieningen en een gezellig terras. Reppelerweg 181 in Bocholt. Steeds welkom vanaf 2 uur. 0471 58 67 04.
2: Sarah's Secrets. Dat staat voor Secret Club, Secret Pleasures, Secret

0: Secret Girls en Secret Jobs. Hasseltse baan 140 in Hechtel.
1: We zijn 7 dagen op 7 geopend. Je kan bij ons terecht tussen 4 's middags en 4 's nachts. Kijk zeker eens op sarahsecret.be. Dames die interesse hebben om bij ons te komen werken, mogen zich altijd aanbieden.
2: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
3: Weekmarkt Valkenswaard. Daar is het op donderdag te doen. Telkens van 9 tot 5 uur. Uitgebreid assortiment van zo'n 75 standhouders. Tot dan.
4: 21 mei. Een optreden van Jackie, de ballonnenclown.
3: Vishandel Jos en Marion Stijvers. Iedere dag aanvoer van verse en bewerkte vissoorten. Onze specialiteit, vers gebakken vis en kibbeling. En natuurlijk onze klaargerechten. Al sinds jaar en dag uw vertrouwd gezicht in uw buurt. Op maandag voormiddag op Peermarkt, dinsdag voormiddag in Geel op de Markt en namiddag in Dilze op de parking bij Groentehal Colson. Woensdag voormiddag op de wekelijkse markt in Mazeik en in de namiddag in Niel bij As. Donderdag voormiddag op Hechtelmarkt en namiddag op Overpeltmarkt. Lekkere verse vis? Dan kom je naar ons. Vishandel Jos en Marion Stijvers. Al 75 jaar een familiebedrijf gespecialiseerd in bloemen en planten. Dat is Plantenkwekerij Sint-Jansberg, waar kwaliteit prioriteit is. Wij hebben de ruimste keuze in eenjarige en vaste planten. Ook voor terrasplanten, kruiden, potterie en decoratie kom je naar ons. Ontdek maar liefst 10.000 vierkante meter aan bloemenpracht. Sint-Jansberg 62A in Mazeik en op plantenkwekerijsintjansberg.be.
5: Winnie Motors. Voor herstellingen en onderhoud van alle merken. Op zoek naar een perfecte jonge tweedehandswagen? Ook dan kom je naar ons. Wij zijn gespecialiseerd in Citroën en Peugeot. Steenweg Wijchmaal 67 in Peer. www.winniemotors.be. En volg ons op Facebook. Wij verkopen ook jouw wagen.
3: De grootste keuze en de bekendste merken in juwelen en uurwerken? Dat is Juwelier Dries, Don Boscostraat 26 in Hechtel.
6: Onze website en webshop vind je op www.juwelierdries.be.
7: Nieuw in Hechtel Exel, hondenosteopaat voor alle honden. www.hondenosteopaat-chimara.be. Dat is Q-I-M-A-R-A.
8: FM.

Laten we eens kijken. Is het weer aan het regenen buiten? Dat hopen we van niet, maar we gaan sowieso naar een nummer luisteren van Supertramp uit 1982 die dat refereert. En het heet inderdaad It's Raining.

0: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
1: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
0: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
1: Pluspaint.
0: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
2: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus. FM Goud presenteert het Bastion Festival. Muziek, sfeer en beleving komen weer samen op een unieke locatie. Het Bastion in Kessenig op 8 en 9 augustus. Met dit jaar op het podium onder andere Let's Go, Samson en Marie, Fleming, Meteor, Bella Perez, Milk Inc, Guus Meeuwis en nog vele anderen. Volledige line-up en tickets op bastionfestival.be.
3: Bosrand, buiten gewoon genieten.
4: Brasserie Bosrand. Altijd welkom voor wat lekkers voor de lunch of diner, of als relaxte halte om je dorst te lessen. Ontdek zeker onze gerechten, samengesteld met onze lokale partners. De ideale pitstop voor je dagje Bosland. Kom genieten van de Limburgse gastvrijheid. Je vindt ons bij Landalpark Exel aan de Nieuwstraat 35.
3: Bosrand, buitengewoon genieten.
4: You need this.
5: www.workshoponwheels.be Buitenheide 2A bus 3 in Hamond-Achel. Wow, een werkplaats op wielen is een meerwaarde voor iedere vakman. Wij zijn gespecialiseerd in de totaalinrichting op maat van jouw bedrijfswagen met kwalitatieve, modulaire elementen. Van dakdrager tot schuiflades en instaptreden. Jij deelt je voertuig tot in de kleinste details in naar jouw persoonlijke voorkeur, zodat je snel en efficiënt de nodige tools bij de hand hebt. Vraag je gratis offerte aan via info@workshoponwheels.be of kijk eens op workshoponwheels.be.
6: VGT Technics Uitpelt, uw partner in technieken. Met meer dan 18 jaar ervaring op vlak van groene energie garanderen wij een vlekkeloze oplevering en de juiste oplossingen voor al uw technische behoeften. Van airco, zonnepanelen en elektriciteitswerken tot thuisbatterijen en laadpalen. Vraag nu uw vrijblijvende offerte aan op vgttechnics.be.
7: Korhaan, sinds 1833 een ambachtelijke stokerij waar alles uit zuivere natuurlijke producten wordt geproduceerd. We hebben jenevers, likeuren, advocaten en gins. Lommelsebaan 11 in Hechtel en op korhaan.be. Bezoek nu ook ons virtueel museum en kom alles te weten over onze rijke geschiedenis en de stijl van het distilleren. Geniet daarna ook van vier heerlijke proevertjes in het vernieuwde Grand Café. Tickets via korhaan.be.
8: Inge Bakke, al 5 jaar een klinkende naam. Alles zelfgemaakt, van brood tot dessertjes. Samen genieten of als cadeau of verrassing voor je gezin. Ontbijt, brunch, picknick of tapas. Alles kan. Voor grotere feesten of bijeenkomsten is een buffet van broodjes, hapjes, soep, desserts tot een koud buffet mogelijk. Leer Inge en Inge Bakke beter kennen op www.ingebakke.be. Met liefde gemaakt. En dat proef je.
9: Stukken, boeketten of rouwstukken. Het Bloemenatelier maakt er iets moois van. Bestellen kan via de webshop op www.hetbloemenatelier.com. Kies voor levering aan huis of afhalen op afspraak aan het atelier in de Dwarsstraat in Neerpelt. Dat is www.hetbloemenatelier.com.
3: Het Bloemenatelier van Kempelgreep, waar passie bloeit.
10: Simons 4, Fashion for Men, Hoogstraat in Bree. Met meer dan 40 bekende merken, waaronder PMA Legend, State of Art, Brax, Pierre Cardin en nog vele andere. Voor elke gelegenheid, kostuums, jeans en casual, waaronder ook trouwkostuums. Van maat small tot 4 x XL zijn ook open elke zondag van 2:30 tot 5:00.

Jammer maar helaas, onze koffie is helemaal op. Maar geen zorgen, we zullen maar eens afsluiten met een nummer om dat een beetje goed af te maken. En dat is eigenlijk een hit uit 1979 van Iron Horse. En eentje die iedereen meteen gaat herkennen als je de toon hoort. Het is natuurlijk Sweet Lou Louise. En ik moet erbij zeggen, wat een geweldige titelnaam. Heel erg bedankt allemaal voor het luisteren naar onze programma. En als u graag weer een tasje koffie wilt grijpen bij mijn programma, luister maar dan morgen tussen 2 en 3 uur namiddag. Fijne dag nog verder en tot ziens allemaal.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acaciahof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
8: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Het positieve nieuws uit onze provincie. Dit is Love Limburg.
2: Bij Tools & Fixings heeft bestuurder Pierre Sneesens een cheque van €3.500 overhandigd aan het Limburgs Kankerfonds. Het bedrag zamelde hij in via sponsors voor zijn deelname aan de ultrazware loop Marathon des Sables. 6 dagen lang liep Sneesens door de Marokkaanse woestijn onder extreme hitte. Het Limburgs Kankerfonds gebruikt het geld onder meer voor kankeronderzoek en ondersteuning van patiënten in de zorg. Studenten handelswetenschappen van de U Hasselt hebben met Braille een systeem ontwikkeld dat slechtziende kinderen helpt bij het leren rekenen. Het systeem werkt met voelkaarten waarop rekenoefeningen in relief staan. Een speciale kaartlezer leest de opdrachten en antwoorden ook luidop voor. Zo kunnen kinderen zelfstandig oefenen op hun eigen tempo. Met het project wonnen de studenten eerder deze maand al de Deloitte Signature Award. Leerlingen van de WIKO Campus Hamond hebben hun eigen verhalenbundel uitgebracht onder de titel No Bedtime Stories. 9 leerlingen uit moderne talen werkten daarvoor samen met jeugdauteur Erik Persoons. De jongeren schreven 4 originele kortverhalen rond het thema vluchten of ontvluchten. Het project kwam tot stand samen met de bibliotheek Hamond Achel. Het boek is te koop via de school voor €20.
8: Dit was Love Limburg met het positieve nieuws uit Limburg. Zelf goed nieuws te melden? Tip onze redactie op redactie@fmgoud.be. Wist je dat we op onze hyperpopulaire Facebookpagina bijna dagelijks een wedstrijd lanceren? Winnen? Speel dan zeker mee. facebook.com/fmgoud. En

alles is betoverend op een maandag namiddag. Vast en zeker als je begint met Take That. Die coverde een nummer van niemand minder dan Donna Summer. Could It Be Magic? Laten we hopen dat het inderdaad betoverend is. Paul Carrick mag ook meedoen deze namiddag. Don't Shed a Tear.

Hou de tranen voor jezelf deze namiddag. Dat gaan we ook doen ook. Taylor Swift krijg je van mij met Op het Light. We hebben Gala en Let a Boy Cry. We hebben dus geen zakdoek nodig. Hier is een nummer 1 uit 1972. Malt en McNeil. Maggie McNeil en, jawel, Big Malt. Hier zijn ze met Hello Art.

0: ieder wat wils. En vergeet het lekkere eten en de fijne sfeer niet. Check www.beestigbelgie.com voor tickets en info. En volg ons op de socials. Tot dan.
1: Taxi bestellen? Taxi Lauwie 26 bellen. Comfortabel, betrouwbaar en stipt. Of je nu een korte rit maakt, een luchthaventransfer nodig hebt of met vrienden onderweg bent naar een festival. Surf naar taxi-lauwie26.be. Like ons op Facebook of bel 0478 62 26 66. Taxi bestellen? Taxi Lauwie 26 bellen.
2: Al drie generaties lang is Kitvoegwerken Daens de specialist in perfect afgewerkte afdichtingen. Van ramen en deuren tot clean rooms en operatiekwartieren. Vakmanschap tot in het kleinste detail. Een vakman met kwalitatieve producten leidt tot een tevreden klant. Kitvoegwerkendaens.be. Strak, sterk en altijd perfect afgekit.
3: WGT Technics Uitpelt, uw partner in technieken. Met meer dan 18 jaar ervaring op vlak van groene energie garanderen wij een vlekkeloze oplevering en de juiste oplossingen voor al uw technische behoeften. Van airco, zonnepanelen en elektriciteitswerken tot thuisbatterijen en laadpalen. Vraag nu uw vrijblijvende offerte aan op wgttechnics.be.
4: Bloemen van het Bloematelier, het bloematelier.com.
5: Stukken, boeketten of rouwstukken. Het Bloematelier maakt er iets moois van. Bestellen kan via de webshop op www.hetbloematelier.com. Kies voor levering aan huis of afhalen op afspraak aan het atelier in de Dwarsstraat in Neerpelt. Dat is www.hetbloematelier.com.
4: Het Bloematelier van Kempelgree, waar passie bloeit.
6: Bij Karweiwerken Evert J. staan we voor vakmanschap en totaaloplossingen. Van tuinaanleg over het leggen van nutsleidingen en klinkerwerken tot beplantingen en omheiningen. We doen het allemaal. Bij ons krijg je niet alleen hoogwaardig vakmanschap, maar ook het gemak van één aanspreekpunt en één eindverantwoordelijke. Geen gedoe met verschillende contactpersonen, maar heldere communicatie van begin tot eind. Geen klus is te groot, geen karwei is te klein. Je moet bij Karweiwerken Evert J. zijn. Bekijk onze recente realisaties op onze Facebookpagina.
7: De hoofdverdeler van Citroën in Noord-Limburg, dat is autobedrijf Gielkens. Ze hebben daar nieuwe wagens, maar ook jonge tweedehands. En een eigen werkplaats voor alle herstellingen met een uitstekende banden- en airco-service. Je vindt ons in Bree en in Lommel. www.autogielkens.be.
8: Een feest is pas compleet als het Swingcafé on Tour is langs geweest. Een familiefeest of trouwfeest.
9: Een personeelsfeest.
8: Lente- of communiefeest.
9: Of
8: een megafeest. Een ervaren DJ zorgt ook op jouw feest voor de nodige pretdecibels. Een DJ met tonnen ervaring. Een professionele discobar. En een uitgebreide lichtinstallatie aan een all-inclusive prijs.
10: Meer weten? Surf dan snel naar www.fmgoud.be.

Zin in een dag vol plezier en dierenpret? Kom naar het Beestig Dierenfestival op 13 en 14 juni op Hennemeeuwis Belt. Baasjes en hun huisdieren zijn van harte welkom. Ontdek boeiende demonstraties, doe mee aan leuke workshops en wandel langs gezellige standhouders. Of je nu wilt leren, ontspannen...

altijd binnen handbereik dankzij onze gratis app. Download hem nu voor jouw smartphone. Je hoort onze uitzendingen ook via de app van Radio Player. Een gouden dag gewenst vanwege je gouden radio.

verrassend kun je zijn als zelfs de muziek afkomstig is van Aerosmith bij FM Goudenburg. Amazing dus. Robbie Williams en Trippin', 1910 Fruit Game Company en Simon Says, en eentje om mee te zingen, Don't Play Your Rock and Roll to Me. Hier is Smith.

ZFM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: Net over de grens in Weert ligt de Bosuil, het poppodium van de regio. Hier geniet je elk weekend van live muziek. Van Absolutely Floyd met de sound van Pink Floyd tot The Animals met hun klassieker House of the Rising Sun. En zing mee bij Gewoon Nederpop met hits van André Hazes, Doe Maar en De Dijk. De Bosuil, de plek voor live muziek in Weert.
1: Zin in een dag vol plezier en dierenpret? Kom naar het Beestig Dierenfestival op 13 en 14 juni op Hennemeeuwis Pelt. Baasjes en hun huisdieren zijn van harte welkom. Ontdek boeiende demonstraties, doe mee aan leuke workshops en wandel langs gezellige standhouders. Of je nu wilt leren, ontspannen of gewoon plezier maken, er is voor ieder wat wils. En vergeet het lekkere eten en de fijne sfeer niet. Check www.beestigbelgie.com voor tickets en info. En volg ons op de socials. Tot dan.
2: Bespaar op energie, niet op comfort. Energiecenter Geuns.
3: Warmtepompen, airco, zonnepanelen. Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook.
4: Sarah's Secrets. Dat staat voor Secret Club, Secret Pleasures, Secret Girls en Secret Jobs. Hasseltse baan 140 in Hechtel.
5: We zijn 7 dagen op 7 geopend. Je kan bij ons terecht tussen 4 's middags en 4 's nachts. Kijk zeker eens op sarahsecret.be. Dames die interesse hebben om bij ons te komen werken, mogen zich altijd aanbieden.
6: A&O Decor. Uw professional voor schilderwerken en galeiwerken in Noord-Limburg en ver daarbuiten. Voor particulier en bedrijf. Schilderwerken klein of groot, binnen of buiten. Geen muur is te groot, geen afstand te ver. Alle info en je gratis offerte via www.aodecor.be. En volg ons ook op Facebook. Bel 0485 39 28 54. Voor schilderwerken groot of klein moet je bij A&O zijn.
7: Dierencrematorium Ede Uitbree, waar je als klant ontvangen wordt in een huiselijke, warme en serene sfeer om van je huisdier gepast afscheid te nemen. Wij hebben een eigen strooiweide en strooibos. www.dierencrematoriumeden.be en volg ons op Facebook.
8: Bij Karweiwerken Evert J. staan we voor vakmanschap en totaaloplossingen. Van tuinaanleg over het leggen van nutsleidingen en klinkerwerken tot beplantingen en omheiningen. We doen het allemaal. Bij ons krijg je niet alleen hoogwaardig vakmanschap, maar ook het gemak van één aanspreekpunt en één eindverantwoordelijke. Geen gedoe met verschillende contactpersonen, maar heldere communicatie van begin tot eind. Geen klus is te groot, geen karwei is te klein. Je moet bij Karweiwerken Evert J. zijn. Bekijk onze recente realisaties op onze Facebook. Pagina.
9: De hoofdverdeler van Citroën in Noord-Limburg, dat is autobedrijf Gielkens. Ze hebben daar nieuwe wagens, maar ook jonge tweedehands. En een eigen werkplaats voor alle herstellingen met een uitstekende banden- en airco-service. Je vindt ons in Bree en in Lommel. www.autogielkens.be

Kijk eens op onze socials om mee te doen met leuke wedstrijden. Bijvoorbeeld tickets voor heel leuke festivals. Ook andere dingen allemaal. Leuke gadgets, het kan allemaal. Kijk even op de Facebookpagina van FM Goud Limburg. En misschien val je wel in de prijzen. The Love Affair. Hier zijn ze met Rainbow Valley.

0: Fried Boutique, de Fried Boutique. Lekkere frietjes van de Fried Boutique. De Fried Boutique, de Fried Boutique. Iedereen eet frietjes van de Fried Boutique.
1: De Fried Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Fried Boutique, de Fried Boutique. Iedereen eet frietjes van de Fried Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acaciahof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
8: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife. En klik op play.

Hoe leuk en meer uitdagend kan een radioprogramma worden als je begint met twee wereldsterren. Rod Stewart en Tina Turner en It Takes Two.

0: UB40, en wat het fout ging, dat weet ik niet. Het ging wel, Where Did I Go Wrong? Olivia Dean uit de lijst, Five en Slam Dunk Funk. En dit zijn de Tremolos en My Little Lady.
1: Back Home met Guido Bergmans.

Zin in een dag vol plezier en dierenpret? Kom naar het Beestig Dierenfestival op 13 en 14 juni op Hennemeeuwispeld. Baasjes en hun huisdieren zijn van harte welkom. Ontdek boeiende demonstraties, doe mee aan leuke workshops en wandel langs gezellige standhouders. Of je nu wilt leren, ontspannen of gewoon plezier maken, er is voor ieder wat wils. En vergeet het lekkere eten en de fijne sfeer niet. Check www.beestigbelgie.com voor tickets en info. En volg ons op de socials. Tot dan!

0: uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
1: Wat mooi is, dat blijf je bekijken. Imago Magazine is mooi, met foto's die zinnen strelen. Interviews die je echt wil lezen. Imago Magazine bekijk en herbekijk je. Geef je een opvallend plekje op je salontafel. Imago Magazine wil je zien. En met ons magazine wil je gezien worden. Geef ons magazine dat mooie plekje bij je thuis. En leg er elke 3 maanden een gloednieuwe bovenop. Imago Magazine, de spiegel die het mooiste toont van wie jij bent.
2: Insanity. Insanity is een jong en dynamisch familiebedrijf. Personaliseer je wagen met een car wrap van hoogwaardige kwaliteit met uitmuntende service. Wij wrappen wat jij kan bedenken. Ontdek onze car wrap configurator in de shop. Ook voor je bedrijfswagens ben je verzekerd van jarenlange kwaliteit met een naadloze wrapping van je wagenpark. Ontdek snel wat we voor jou kunnen realiseren op www.insanity.be en volg ons op Facebook en Instagram.
3: Nijverheidsstraat 5 te Peer. Als je wilt zien hoe dat wij onze wagens afleveren, kijk dan eens op onze website. Want daar zie je een unieke en adembenemende 3D audiovisuele show hierover.

laatste tijd hebben ze er toch wel een gewoonte van gemaakt om er rond te vliegen. Maar goed, Man on the Moon, een tijdje geleden dat ze daar nog eens in gaan wandelen. Erasmus straks, Desmond Dekker en Israelitus en The Spinners, Could It Be I'm Falling in Love, zou best kunnen.

0: zin in een dag vol plezier en dierenpret? Kom naar het Beestig Dierenfestival op 13 en 14 juni op Hennemeeuwispeld. Baasjes en hun huisdieren zijn van harte welkom. Ontdek boeiende demonstraties, doe mee aan leuke workshops en wandel langs gezellige standhouders. Of je nu wilt leren, ontspannen of gewoon plezier maken, er is voor ieder wat wils. En vergeet het lekkere eten en de fijne sfeer niet. Check www.beestigbelgie.com voor tickets en info. En volg ons op de socials. Tot dan!
1: Bespaar op energie, niet op comfort. Energiecenter Geuns.
2: Warmtepompen, airco, zonnepanelen. Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook.
3: Energiecenter.be.
4: Heb je last van pijnlijke ogen na een dagje aan je computer of laptop? Of van altijd maar op je smartphone te surfen? Je bent helemaal niet alleen. Enorm veel mensen hebben hierdoor vermoeide of pijnlijke ogen. Daarnaast ook hoofdpijn, wazig zicht en een slecht slaappatroon. Maar er is nu een oplossing. De unisexbril van Zenvista blokkeert het blauw licht met bijna 50%. Bestel hem nu op zenvista.be en gun je ogen en jezelf de rust die ze verdienen.
5: Sarah's Secrets. Dat staat voor Secret Club, Secret Pleasures, Secret Girls en Secret Jobs. Hasseltse baan 140 in Hechtel.
6: We zijn 7 dagen op 7 geopend. Je kan bij ons terecht tussen 4 's middags en 4 's nachts. Kijk zeker eens op sarahsecret.be. Dames die interesse hebben om bij ons te komen werken, mogen zich altijd aanbieden.
7: www.workshoponwheels.be. Buitenheide 2A bus 3 in Hamond Achel. Wow, een werkplaats op wielen is een meerwaarde voor iedere vakman. Wij zijn gespecialiseerd in de totaalinrichting op maat van jouw bedrijfswagen met kwalitatieve, modulaire elementen. Van dakdrager tot schuiflades en instaptreden. Jij deelt je voertuig tot in de kleinste details in naar jouw persoonlijke voorkeur, zodat je snel en efficiënt de nodige tools bij de hand hebt. Vraag je gratis offerte aan via info@workshoponwheels.be of kijk eens op workshoponwheels.be.

0: Vastgoed C staat voor vastgoed met volle goesting en zonder gedoe. Altijd bereikbaar, altijd aanspreekbaar. Of zoals wij het zeggen, gewoon dichtblij. Verkoop, verhuur, advies of gratis schatting. Contacteer ons gerust. Onze enthousiaste experts staan voor je klaar in onze kantoren in Hechtel, Zonhoven, Lanaken, Bocholt en Pelt. Je vindt ons via www.vastgoedc.be. Je bent altijd welkom in een van onze vestigingen voor een heerlijke tas koffie.
1: Goedemiddag, welkom bij je Gouden Radio.

moest maar zo lekker niet zijn, die lolly lolly van Wendy en Lisa. Fijn dat je bij ons was. Zo dadelijk krijg je iemand waar dat misschien wel het volgende nummer een beetje toepasselijk is. Bart van den Berg komt er zo dadelijk aan en ik vond het geweldig dat je bij ons blijft. Hier zijn de Trucks en Wild Thing. Tot morgen.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
8: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
9: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
10: Vanop onze radioredactie.
11: Dit is het nieuws
10: uit binnen- en buitenland.
12: In de Sint-Rombouts-kathedraal in Mechelen is afscheid genomen van radio- en televisiemaker Hans Otte. Hij overleed vorige week, kort nadat zijn buurman hem bewusteloos gevonden had in zijn garage. De kathedraal zat afgeladen vol. Onder de vele aanwezigen waren ook heel wat bekende Vlamingen. Onder meer vriend Piet Huizentruid bracht een eerbetoon en Natalia en Astrid Stokman zorgden voor een muzikale noot. Tijdens de plechtigheid werden heel wat foto's van Hans Otte getoond, onder meer van zijn jeugd en zijn familie. In zijn hotel You Eat and Sleep in Antwerpen is ook een rouwregister geopend. Hans Otte is amper 55 geworden. Het aantal klachten over agressie tegen hulpverleners in de Centra voor Algemeen Welzijn blijft stijgen. In Limburg liepen er vorig jaar liefst 10 keer zoveel binnen als 3 jaar geleden. Het waren er 90 in totaal. De Centra benadrukken wel dat het vooral om verbale agressie gaat. De evacuatie van de Hondius op het Spaanse eiland Tenerife loopt stilaan ten einde. Op het cruiseschip brak enkele weken geleden het Hantavirus uit. Vandaag worden nog zo'n 60 passagiers van boord gehaald. Gisteren waren al meer dan 90 mensen geëvacueerd. Een Amerikaanse man en een Franse vrouw hebben intussen positief getest op het virus. Als iedereen het schip verlaten heeft, vaart de bemanning terug naar Nederland. In Lyon zijn 3 mensen omgekomen bij een brand in een flatgebouw. Het vuur is aangestoken. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. Een van hen zou uit het raam van de 7e verdieping gesprongen zijn. Zangeres Dua Lipa sleept het technologiebedrijf Samsung voor de rechter. Volgens de zangeres gebruikte Samsung zonder toestemming een foto van haar op verpakkingen van televisietoestellen om de verkoop te stimuleren. Dua Lipa eist een schadevergoeding van zo'n 15 miljoen euro. Het blijft bewolkt met kans op regen en maxima rond 12 graden. Morgen beginnen we zonnig. Later kan er opnieuw een bui vallen. De temperatuur stijgt dan tot zo'n 14 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig met geregeld buien.
8: De digitale radio van Limburg. Je bent bij FM Goud Limburg. Welkom.
11: Hoi, ik ben Bart en iedere werkdag presenteer ik Plankgas tussen 5 en 7. De betere hits en leuke info onderweg naar huis. Begin je avond luisterrijk en gezellig.

0: Grounded House hoor je met It's Only Natural hier bij FM Goud Limburg, waar je nu gaat plankgassen naar huis toe. Want inderdaad, de eerste werkdag zit er helemaal op. En ja, met een goede korte werkweek in het vooruitzicht is dat natuurlijk super plezant. Je kan je radio wat harder zetten, want we hebben heel wat leuke muziek voor jou in petto. En we blijven dat doen tot aan 7 uur. Dank aan Guido, hij was er weer tussen 3 en 5. En morgen is dat weer al een feit. Inderdaad, in dezelfde tijdsduur. En dit is de volgende hit in de rij. Eight Wonder met I'm Not Scared.
1: Plankgas met Bart van den Berg.

Eight Wonder en I'm Not Scared uit het jaar 1988. En je luistert naar FM Goud Limburg. Zometeen gaan we weer de geschiedenisboeken openen op deze 11e mei. Ja, er is toch het een en ander gebeurd in de voorgaande jaren. En daar gaan we een paar dingen uitpikken. Ben je nieuwsgierig? Dan moet je zeker blijven luisteren naar de volgende vier hits. Namelijk zometeen Alanis Morissette, de nieuwe single van Take That. Ook Dan Baird komt langs. En Shirley Bassey uit de gouden jaren 70 met This Is My Life.

0: www.delizio.be. Op zoek naar lekkere huisbereide gerechten in Bree? Delizio maakt verse soepen, maaltijden en verzorgt catering voor jouw feest of event. Geen tijd? Haal onze gerechten 24/7 uit de Delizio-automaat aan de Vosterstraat 39 in Bree. Snel, vers en lokaal. Delizio.be. Van onze keuken naar jouw moment. Bel kan ook via 0480 61 88 36. Delizio. Met twee O's.
1: Taxi bestellen? Taxi Lauwie 26 bellen. Comfortabel, betrouwbaar en stipt. Of je nu een korte rit maakt, een luchthaventransfer nodig hebt of met vrienden onderweg bent naar een festival. Surf naar taxi-lauwie26.be. Like ons op Facebook of bel 0478 62 26 66. Taxi bestellen? Taxi Lauwie 26 bellen.
0: NK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. NK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. NK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
2: Bosrand, buitengewoon genieten.
3: Brasserie Bosrand. Altijd welkom voor wat lekkers voor de lunch of diner. Of als relaxte halte om je dorst te lessen. Ontdek zeker onze gerechten, samengesteld met onze lokale partners. De ideale pitstop voor je dagje Bosland. Kom genieten van de Limburgse gastvrijheid. Je vindt ons bij Landalpark Exel aan de Nieuwstraat 35.
2: Bosrand, buitengewoon genieten.
3: You need this.
4: VGT Technics uitpelt, uw partner in technieken. Met meer dan 18 jaar ervaring op vlak van groene energie garanderen wij een vlekkeloze oplevering en de juiste oplossingen voor al uw technische behoeften. Van airco, zonnepanelen en elektriciteitswerken tot thuisbatterijen en laadpalen. Vraag nu uw vrijblijvende offerte aan op vgttechnics.be.
5: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.

0: KANS Reclameatelier. Grafisch ontwerp.
1: Belettering.
0: Lichtreclame en zuilen.
1: Frees- en doorsletters.
0: Lasersnijden en graveren.
1: Full color digitale druk.
0: Spandoeken.
1: Vlaggen en banieren.
0: Webdesign.
1: Textielbedrukking.
0: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com. Excellent elektroteppers aan de Kouleurweg 79 in Bocholt. Groot en klein huishoudelektro met een eigen hersteldienst. www.elektroteppers.be en volg ons op Facebook.
2: Reworks, de winkel voor de professionals en de doe-het-zelver. Het juiste adres voor al je bevestigingsmaterialen, ijzerwaren, boren, slijpen, frezen, machines, tuin, lijmen, verfbenodigdheden, auto- en fietsaccessoires, huishoud, isolatiematerialen, signalisatie en bouwgereedschappen. We hebben ook cadeaubonnen en nog veel meer. Baan naar Bree 21 in Peer. Check reworkspeer.be en volg ons op Facebook.
3: In de Zeepziederij, het cultuurhuis van Bree, kan u terecht voor liveconcerten, lezingen, humor, theater, workshops, seniorenvoorstellingen, uitstappen. Enfin, voor heel veel dus. En de ticketverkoop voor seizoen 2026-2027, die is al gestart. Maar er is nog plaats. Bij het nieuwjaarsconcert door Jean Barefoot en de Lou Roman Band bijvoorbeeld. Op zondag 17 januari brengt acteur en zanger Jean Barefoot hulde aan de stem van de 20e eeuw. Frank Sinatra. Niet in New York, New York, maar de Zeepziederij, de Zeepziederij. U doet er goed aan nu al uw tickets aan te schaffen via www.zeepziederij.be/tickets. Neem ook eens een kijkje op www.zeepziederij.be voor het volledige aanbod en ontdek naast Comilfo, Axel Peleman en Sonny van de Putten, Weerman Bram Verbrugge en Katharine Moerkerke nog veel interessante voorstellingen.
4: Even minder als de Bloesems, KRC Genk, Bosland en Knubbeltjesfly. Dit is FM Goud. Fijn dat

Een kleine 30 jaar terug in de tijd hoorde je Alanis Morissette met deze Ironic. Toen de tijd toch wel een behoorlijke hit in onze Belgische hitparades. Hey, we gaan terug in de tijd naar geschiedenisfeiten op deze 11e mei. We starten in 2006, want in Antwerpen doorde toen Hans van Temse een jong kind van 2 jaar en haar Malinese oppas. En verwond daarbij ook nog eens een Turkse vrouw. In 2024, 2 jaar geleden, op het Indonesische eiland Sumatra, eisten door hevige neerslag veroorzaakte Lahar, die van de hellingen van de vulkaan Merapi naar beneden komt, het leven van tientallen mensen. Het verschijnsel treft Agam, Tanadatar, Padang Panyang, Padang Pariaman en verwoest daarbij honderden gebouwen.

0: Net over de grens in Weert ligt de Bosuil, het poppodium van de regio. Hier geniet je elk weekend van live muziek. Van Absolutely Floyd met de sound van Pink Floyd tot The Animals met hun klassieker House of the Rising Sun. En zing mee bij Gewoon Nederpop met hits van André Hazes, Doe Maar en De Dijk. De Bosuil, de plek voor live muziek in Weert.
1: FM Goud presenteert het Bastion Festival. Muziek, sfeer en beleving komen weer samen op een unieke locatie. Het Bastion in Kessenich op 8 en 9 augustus. Met dit jaar op het podium onder andere Let's Go, Samson en Marie, Fleming, Meteor, Belle Perez, Milk Inc, Guus Meeuwis en nog vele anderen. Volledige line-up en tickets op bastionfestival.be.
2: Heb je last van pijnlijke ogen na een dagje aan je computer of laptop? Of van altijd maar op je smartphone te surfen? Je bent helemaal niet alleen. Enorm veel mensen hebben hierdoor vermoeide of pijnlijke ogen. Daarnaast ook hoofdpijn, wazig zicht en een slecht slaappatroon. Maar er is nu een oplossing. De unisexbril van Zenvista blokkeert het blauw licht met bijna 50%. Bestel hem nu op zenvista.be. En gun je ogen en jezelf de rust die ze verdienen.
3: Ben je op zoek naar een klusjesdienst voor binnen- of buitenwerken, groot of klein? Dan moet je bij AWD zijn. Vraag je gratis offerte aan via www.awdbree.be en volg ons op Facebook.
4: Natuurlijk ken je de Internetgazet. Het is al jarenlang de snelste gazet van de streek. Met dagelijks duizenden online lezers. Ook vandaag vind je de nieuwtjes uit jouw gemeente op www.internetgazet.be. Internetgazet en FM Goud. Wij weten wat er leeft in het noorden van de provincie.
5: Brasserie Den Eik, Tolijkstraat 26 in Bree. Voor een heerlijke lunch of een smaakvolle tas koffie.
6: Inge Bakken, al 5 jaar een klinkende naam. Alles zelfgemaakt, van brood tot dessertjes. Samen genieten of als cadeau of verrassing voor je gezin. Ontbijt, brunch, picknick of tapas. Alles kan. Voor grotere feesten of bijeenkomsten is een buffet van broodjes, hapjes, soep, desserts tot een koud buffet mogelijk. Leer Inge en Inge Bakken beter kennen op www.ingebakken.be. Met liefde gemaakt. En dat proef je.
7: Brouwerij De Locht, Lochtstraat 48 in Hechtel-Exel. Natuurlijk gekend van de heerlijke streekbieren, zoals De Locht, Naya, Torentrapper en Boviaar. Maar ook van ons terras en fietscafé. Kom zeker eens proeven van onze heerlijke streekbieren of een smaakvolle tas koffie. Alle info via www.delocht.be. Dat is Locht met een G.
8: Wist je al dat we een tweede eventtruck hebben? Je kan ons inhuren voor jullie feesten, barbecues, markten, evenementen enzovoort. We kunnen het drankgedeelte volledig voorzien en natuurlijk ook onze eigen artisanale bieren. Ook mogelijk met streetfood in American style. Alle info via info@delocht.be of telefonisch 0497 29 99 93.
9: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice-dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
10: Traiteurdienst Jacqui Jaake, Rijksweg 770 te Dilse Stokkum, presenteert elke zondag een zeer uitgebreid buffet van 12 tot 3. En op feestdagen is er ook 's avonds een buffet vanaf 5 uur. Buiten ons Jacqui's buffet zijn onze feestzalen geschikt voor al uw feesten, zoals bruiloften, verjaardagsfeesten, huwelijksfeesten, verjaardagen enzovoort. Traiteurdienst jacquijaake.be of bel even 089 56 31 82.
11: Groep Jomaco staat voor 5 pijlers. Klantvriendelijkheid, eerlijkheid, betrouwbaarheid, service en kwaliteit. Drinkcenter voor alle feesten en barbecues. Waterkoelers voor kantoor en thuis. Seller Sportkledij voor elke club en voor jou en mij. LED advertising, reclame in al zijn vormen. Alle info vind je op jomaco-evercool.be. Groep Jomaco Bree vind je aan Kanaal Zuid. Groep Jomaco, alles onder één dak.

Until There's Anything. Ze maakte maar één hit in België. Ja, ze zullen er wel een paar meer gemaakt hebben, maar ze scoorde echt in onze contraille. Deze wel, Live It Up, hoorde je uit 1985. Het eerste uur zit erop. Zometeen gaan we nieuws en weer op je loslaten, wat reclameberichten. En deel 2 vatten we aan net na 6 uur. Tot aan 7. Met nu, ABBA en Hasta Mañana.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-D. dhz.be. Like ons ook op Facebook.
8: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
9: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
10: Vanop onze radioredactie.
11: Dit is het nieuws
10: uit binnen- en buitenland.
12: Dat er zoveel langdurig zieken zijn, is een probleem gecreëerd door de samenleving. Onder meer door te hoge werkdruk. Dat hebben vertegenwoordigers van de grote ziekenfondsen gezegd in het parlement. Ze kwamen zich verdedigen nadat een recent rapport duidelijk aangaf dat goed 60% van de langdurig zieken wel geschikt is om weer te werken. Dat beeld mag volgens de fondsen niet veralgemeend worden. In Tollenbeek, deel van de nieuwe fusiegemeente Pajottegem, hebben vandalen een kleuterschool kort en klein geslagen. Ze vernielden zowel de klasjes en de keuken als de toiletten en de ruimtes met smartboards en printers. Door het vandalisme bleef de school vandaag gesloten. Er zijn intussen 2 meerderjarige verdachten opgepakt. In Hamburg in Duitsland heeft de politie opnieuw een jonge moslim opgepakt voor het beramen van een aanslag. De jonge man, een Syriër van 17, wilde ongelovigen doden en stond al bekend als aanhanger van Islamitische Staat. Bij een inval bij de jongen zijn materialen gevonden om een bom te maken. Volgens de autoriteiten viseerde de Syriër het plaatselijk politiekantoor en een winkelcentrum. Volgens het Openbaar Ministerie in Nederland had de man die donderdag een aanslag pleegde op het kantoor van de partij D66 een terroristisch motief. De man gooide een vuurwerkbom naar binnen. Gelukkig vielen er geen gewonden. De verdachte is 37 en heeft geen vaste verblijfplaats in Nederland. Zijn motief is niet duidelijk. Vanavond en vannacht bewolkt, maar vrij droog. Nacht minima rond 8 graden. Ook morgen overwegend droog tot 14 graden. Woensdag en donderdag kunnen er intense buien vallen.
8: De digitale radio van Limburg. Je bent bij FM Goud Limburg. Welkom.
13: Liefde voor Limburg.
14: Gabi Kolbenders, Vlaams parlementslid van PvdA. Mijn liefde voor Limburg is in dat solidariteit met al de schoonheid in de schaduw van de mijnen. En al de schoonheid wat dat er is, maar vooral Limburg samen.

0: altijd wel een beetje een eigenaardige man geweest, maar een muziek maken, dat was zeker en vast zijn ding. Je hoorde Joe Jackson, geen broer van de Michael of zo, nee, helemaal niet. Je hoorde wel You Can Get What You Want hier bij FM Goud Limburg aan het begin van deel 2 van Plankgas op deze 11e mei. Korte werkweek, ik laat het je in je geheugen een beetje opfrissen. En zometeen gaan we ook nog eens nieuws hebben over de dag van morgen. Maar eerst hoor je de volgende hit, die van Diana Ross, die binnenkort op de Lokerse feesten op 31 juli zal aantreden. En dat gebeurt dus inderdaad met haar oude leeftijd. Ik ben dus benieuwd hoe dat gaat klinken, maar alleszins een ras artieste. Hier is ze trouwens met Chain Reaction.
1: Plankgas met Bart van den Berg.

12 mei, dan is het weer een nationale stakingsdag in België. En ook in Limburg zullen we daar last over ondervinden. Bijvoorbeeld de vakbonden van de lijn, die nemen inderdaad ook morgen deel. 63% maar liefst van de bussen zullen morgen niet uitrijden in Limburg. Er is wel een alternatieve dienstregeling. En dan kan je dat raadplegen via de routeplanner van de lijn. Ook Bpost gaat meestaken, zoals verwacht. En in het onderwijs zijn ook verschillende scholen dicht. Dus er moet opvang gezocht worden voor je kinderen, mocht dat nog niet gebeurd zijn. En dan iets erger nog, op de luchthaven van Zaventem wordt heel grote hinder verwacht. Namelijk 60% van de vluchten gaat niet door. En de vluchten van en naar Charleroi bijvoorbeeld worden dan volledig geannuleerd. Hier zijn Dave D, Dozy Big met Zabadak.

0: Zonnepanelen, Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook.
1: Energiecenter.be. MK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. MK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. MK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
2: WGT Technics Uitpelt, uw partner in technieken. Met meer dan 18 jaar ervaring op vlak van groene energie garanderen wij een vlekkeloze oplevering en de juiste oplossingen voor al uw technische behoeften. Van airco, zonnepanelen en elektriciteitswerken tot thuisbatterijen en laadpalen. Vraag nu uw vrijblijvende offerte aan op wgttechnics.be.
3: Zeeblast, voor het luchtkomen van meubelen. Je eigen meubelen in een nieuw jasje. Ook voor het luchtkomen van keukens en trappen en eikenbalken. Inclusief de nabehandeling ervan. Meer info en een vrijblijvende offerte. info@c-blast.be of c-blast.be of bel 0470 87 26 69.
4: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
5: Peters & Zoon uit Bree. Al meer dan 75 jaar uw vakspecialist voor de installatie van centrale verwarming, sanitair en warmtepompen. Vandaag zijn wij ook jouw partner in hernieuwbare energie en plaatsen wij ook zonnepanelen. Warme dagen, wij plaatsen ook energiezuinige airco's. Leer ons veel beter kennen op www.peterscv.be en vraag een gratis offerte aan.
6: Tegenwoordig neemt een huisdier meer en meer plaats in als volwaardig lid van een gezin. Afscheid nemen valt dan ook zeer zwaar. Dierencrematorium Ede uit Bree, waar je als klant ontvangen wordt in een huiselijke, warme en serene sfeer om van je huisdier gepast afscheid te nemen. www.dierencrematoriumeden.be en volg ons op Facebook. AANS Reclameatelier. Grafisch ontwerp.
7: Belettering.
6: Lichtreclame en zuilen.
7: Frees- en doorsletters.
6: Lasersnijden en graveren.
7: Full color digitale druk.
6: Spandoeken.
7: Vlaggen en banieren.
6: Webdesign.
7: Textielbedrukking.
6: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.
8: Winnie Motors. Voor herstellingen en onderhoud van alle merken. Op zoek naar een perfecte jonge tweedehandswagen? Ook dan kom je naar ons. Wij zijn gespecialiseerd in Citroën en Peugeot. Steenweg Wijchmaal 67 in Peer. www.winniemotors.be. En volg ons op Facebook. Wij verkopen ook jouw wagen.
6: Excellent elektroteppers aan de Kouwlillerweg 79 in Bocholt. Groot en klein huishoudelektro met een eigen hersteldienst. www.elektroteppers.be en volg ons op Facebook. De grootste keuze en de bekendste merken in juwelen en uurwerken? Dat is Juwelier Dries, Don Boscostraat 26 in Hechtel.
9: Onze website en webshop vind je op www.juwelierdries.be.
10: Ben je fan van FM Goud? Overweeg dan om te doneren. Elke donatie, klein of groot, wordt ten zeerste geapprecieerd. Steun ons, zodat we ook in de toekomst Gouden Radio kunnen blijven maken. fmgoud.be voor alle informatie. Dank je wel voor je donatie.

Digitaal mee naar FM Goud. Surf naar www.fmgoud.be of download onze gratis app. Je hoort ons overal in de provincie en ver daarbuiten. Dit is FM Goud, Limburg's beste keuze.

Aerosmith hoor je met Crazy. Het is een gekke boel natuurlijk, want deze week is het ook Eurosong Festival. Je kan het beleven op je televisietoestel. België treedt ook aan, dus we gaan toch wel een beetje supporteren. Ook omwille van de boycotting die sommige landen willen van Israël, maar niet gebeurd is. Dus ja, we gaan wel zien wat er allemaal gebeurt. 2023, de Belgische inzending van het Eurosong Festival in Liverpool was Gustav met Because of You. Hij hoorde bij de 10 best beoordeelde optredens van de tweede halve finale en gaat dus inderdaad door in de finale toentertijd. En een jaar later, in 2024, was er de Nederlandse inzending van het Eurosong Festival. Het nummer was Europapa van Joost Klein. En die ken je zeker van momenteel The Voice van Vlaanderen. Een heel bekwaam mens, heb ik zo de indruk, op muziekgebied. Al af en toe een beetje raar uit de hoek kan komen. Alleszins, hij werd toen gedisqualificeerd in 2024 door de European Broadcasting Union. En dat in verband met een incident dat heeft plaatsgevonden na het optreden van Klein in de tweede halve finale van 9 mei 2024. De huidige Eurosong dit jaar is morgen en over een donderdag, dacht ik, de halve finales. En zaterdag is inderdaad de grote finale. We gaan kijken er alleszins naar uit, naar onze Belgische inzending.

0: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
1: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
0: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
1: Pluspaint.
0: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
2: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus.
1: Hoorde je dat? Dat is geen gewoon koekje. Dat is Cookie Koek. Zacht van binnen, knapperig van buiten. En boordevol smaak, waar je stil van wordt. Van klassieke favorieten tot verrassende creaties. Elke hap is puur genieten en made in Limburg. Laat je verleiden. Bestel vandaag nog via cookiekoek.be en proef het verschil. Ook FM Goud smult van de koekjes van Cookie Koek.
3: Bistro Papillon in Kinrooi. Dat is genieten voor de ganse familie. Met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
4: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt? Met onze heerlijke cocktails en onze leuke events. Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca wandelingen. Aangeboden door de alpaca boerderij De Maasvallei.
3: Reserveren via www.bistropapillon.be. Eat, drink and enjoy in Kinrooi.
5: Eerdekes Verzekeringen BV. 24 op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar. Kijk zeker eens op onze website www.eerdekesverzekeringen.be en volg ons ook op Facebook. Itterplein 5, de Opitter.
6: Weekmarkt Valkenswaard. Daar is het op donderdag te doen. Telkens van 9 tot 5 uur. Uitgebreid assortiment van zo'n 75 standhouders. Tot dan.
7: 21 mei. Een optreden van Jackie, de ballonnenclown.
8: RMR Project.
9: RMR Projects uit Lommel, verdeler van Willems, de schaduwmeester. Voor een persoonlijke aanpak van uw ramen tot zonweringen, windschermen tot terrasoverkappingen, lamellen dakken en glazen schuifwanden, bij ons bent u aan het juiste adres. We zijn ook gespecialiseerd in het plaatsen van onder andere carports, ramen en deuren. Kijk zeker eens op rmrprojects.be en volg ons op Facebook.
8: RMR Projects.
9: Maakt van ieder project een erezaak.
10: Favorcool Airco's, installateur van LG, Maxicool en Dassault Airco's. Ook van monoblok Airco's zonder buitenunit. Rotemerlaan 95 in Heerouteren en op favor-cool.be. Like ons ook op Facebook.
11: Stico, dat is lingerie en ondergoed, dekbedden en dekbedovertrekken, nachtkleding en slaapcomfort en matrassen. Je vindt ons in Bocholt, Lommel en Lanaken en op stico.be. Dat is STICO.
12: Al 75 jaar een familiebedrijf gespecialiseerd in bloemen en planten. Dat is Plantenkwekerij Sint-Jansberg, waar kwaliteit prioriteit is. Wij hebben de ruimste keuze in eenjarige en vaste planten. Ook voor terrasplanten, kruiden, potterie en decoratie kom je naar ons. Ontdek maar liefst 10.000 vierkante meter aan bloemenpracht. Sint-Jansberg 62A in Mazeik en op plantenkwekerij-sint-jansberg.be.

0: mei. Geniet dit hele weekend van superkortingen en extra verrassingen. Je krijgt minstens 35% korting. Of win uw aankoop terug en win een weekendje Ardennen. Kom kijken en ontdek al onze acties en stuntaanbiedingen. We zijn doorlopend open van 10 tot 5. Oh ja, elke betalende klant krijgt een kleine attentie. www.jmbmatrassen.be. Boxspring, matras en slaapspecialist sinds 1991.
1: Insanity. Insanity is een jong en dynamisch familiebedrijf. Personaliseer je wagen met een car wrap van hoogwaardige kwaliteit met uitmuntende service. Wij wrappen wat jij kan bedenken. Ontdek onze car wrap configurator in de shop. Ook voor je bedrijfswagens ben je verzekerd van jarenlange kwaliteit met een naadloze wrapping van je wagenpark. Ontdek snel wat we voor jou kunnen realiseren op www.insanity.be en volg ons op Facebook en Instagram.
0: Nijverheidsstraat 5 te Peer. Als je wilt zien hoe dat wij onze wagens afleveren, kijk dan eens op onze website. Want daar zie je een unieke en adembenemende 3D audiovisuele show hierover.
2: Van Bree tot Bilze, van Hamond Achel tot Heers. Liefde voor Limburg. Dit is FM Goud.

de Eurosong. Zometeen gaan we nog een beetje laten weten dat morgen zal aantreden in de eerste halve finale Aisyla. Zij is afkomstig uit Waals-Brabant en gaat zingen Dancing on the Ice. Ben is benieuwd wat ze dit jaar gaan presteren, de Belgen. Hey, we zijn aan het eind gekomen van deze aflevering. Je hoorde ook nog Midnight Blue van Lou Gramm. Dat is de voorman in de tijd van Foreigner. En we gaan nu eindigen onder andere met die van Cat Stevens en Wild World. Ik wens je van deze kant een heel fantastisch mooie feest. Alhoewel, kijk naar buiten. Het zal knus en gezellig zijn onder een dekentje op de bank, aan de televisie of de radio natuurlijk. Tot morgen.

0: De Vriend Boutique, De Vriend Boutique. Lekkere frietjes van de Vriend Boutique. De Vriend Boutique, De Vriend Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Vriend Boutique.
1: De Vriend Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Vriend Boutique, De Vriend Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Vriend Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
4: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
7: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
8: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
9: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Het positieve nieuws uit onze provincie. Dit is Love Limburg.
2: Bij Tools & Fixings heeft bestuurder Pierre Sneesens een cheque van €3.500 overhandigd aan het Limburgs Kankerfonds. Het bedrag zamelde hij in via sponsors voor zijn deelname aan de ultrazware loopmarathon des Sables. 6 dagen lang liep Sneesens door de Marokkaanse woestijn onder extreme hitte. Het Limburgs Kankerfonds gebruikt het geld onder meer voor kankeronderzoek en ondersteuning van patiënten in de zorg. Studenten handelswetenschappen van de U Hasselt hebben met Braille een systeem ontwikkeld dat slechtziende kinderen helpt bij het leren rekenen. Het systeem werkt met voelkaarten waarop rekenoefeningen in relief staan. Een speciale kaartlezer leest de opdrachten en antwoorden ook luidop voor. Zo kunnen kinderen zelfstandig oefenen op hun eigen tempo. Met het project wonnen de studenten eerder deze maand al de Deloitte Signature Award. Leerlingen van de WICO Campus Hamond hebben hun eigen verhalenbundel uitgebracht onder de titel No Bedtime Stories. 9 leerlingen uit moderne talen werkten daarvoor samen met jeugdauteur Erik Persoons. De jongeren schreven 4 originele kortverhalen rond het thema vluchten of ontvluchten. Het project kwam tot stand samen met de bibliotheek Hamond-Achel. Het boek is te koop via de school voor €20.
9: Dit was Love Limburg met het positieve nieuws uit Limburg. Zelf goed nieuws te melden? Tip onze redactie op redactie@fmgoud.be. Wij kleuren je dag, al sinds 2004. Welkom bij je Gouden Radio, de best beluisterde regionale radio van de provincie.

0: Vakmanschap.
1: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
0: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
1: Pluspaint.
0: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
2: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus.
3: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
4: Eerdekes Verzekeringen BV, 24 op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar. Kijk zeker eens op onze website www.eerdekesverzekeringen.be en volg ons ook op Facebook. Itterplein 5, te Opitter.
2: Festium Feestverhuurrij Peer vind je aan de Ambachtslaan 1049. Wij hebben alles om uw feest onvergetelijk te maken. Van meubilair, linnen, glaswerk, porselein, bestek, koelingen, horecaapparatuur, buffetmateriaal, licht, geluid en beeld, inrichting en decoratie, tot tenten en springkastelen. Een klein of groot feest in het vooruitzicht? Kijk eens op www.festium.be.
5: Hey, ik ben Michel, de radiobaas van FM Goud. Ondertussen al 22 jaar. Samen met mijn collega Tom de Groot heb ik al honderden ondernemers geholpen in Limburg. Iedereen is vol lof over onze unieke online-offline combinatie. Want alleen wij kunnen de combinatie aanbieden. Met een opvallende radiospot bereik je bijna 55.000 regelmatige luisteraars. En dat combineren we met minstens 2 Facebook-posts per maand, waar we op een zucht van de 50.000 viraal opgebouwde volgers zitten. Meer weten? Kijk dan eens op goudenzaken.be en gebruik de calculator om meteen te weten wat je campagne zal kosten. Heel graag vliegen we er vol enthousiasme ook voor jou in.
6: Weekmarkt Valkenswaard. Daar is het op donderdag te doen. Telkens van 9 tot 5 uur. Uitgebreid assortiment van zo'n 75 standhouders. Tot dan.
4: 21 mei. Een optreden van Jackie, de ballonnenclown.
2: Optiek Withoffs is al bijna 30 jaar specialist in brillen en zonnebrillen, lenzen en gehoortoestellen. Aan de Steenweg Wijchmaal 10 in Peer. Optiekwithoffs.be en like us on Facebook. Wij gaan voor kwaliteit.
4: Tot einde augustus. Bij aankoop van een paar multivocale glazen heb je recht op een gratis tweede paar multivocale zonneglazen.
7: Pittoresk gelegen naast de kerk en met een gezellig terras. Welkom in het Achtste Sacrament. Voor een tas koffie, een pintje of onze heerlijke maaltijdsoep. Rode Maglaan 48 in Pelt. Maandag is rustdag. Wij zijn vieren ambassadeur van Pijt Dieu.
8: C'est

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

We got news.

0: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
1: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
0: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
1: Pluspaint.
0: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
2: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus.
3: Jarig? Dan is het tijd om te vieren. Brouwerij Cornelissen trakteert tijdens je verjaardag. Geniet van 1 plus 1 gratis in je verjaardagsperiode. Jouw verjaardag, onze tractatie. Meer info op brouwerijcornelissen.be.

Advies, levering, plaatsing en service. Sterk in maatwerk. Deco is uw profilexpert. Neem zeker ook eens een kijkje op mijnnieuweramen.be. Bij Covamo combineren we al meer dan 50 jaar Toyota-expertise met de warme service van een familiaal team. U bent geen nummer, wij kennen u echt. Of het nu gaat om nieuwe of tweedehandswagens, onderhoud, verhuur of bandensupport. Persoonlijke service, transparantie en kwaliteit staan steeds centraal. Er is zeker een Covamo-center in uw buurt. Kijk op covamo.be. Covamo.

0: Vondel, Jos en Marion Stijvers. Iedere dag aanvoer van verse en bewerkte vissoorten. Onze specialiteit, vers gebakken vis en kibbeling. En natuurlijk onze klaargerechten. Al sinds jaar en dag uw vertrouwd gezicht in uw buurt. Op maandag voormiddag op Peermarkt, dinsdag voormiddag in Geel op de Markt en namiddag in Dilze op de parking bij Groentehal Colson. Woensdag voormiddag op de wekelijkse markt in Mazeik en in de namiddag in Niel bij As. Donderdag voormiddag op Hechtelmarkt en namiddag op Overpeltmarkt. Lekkere verse vis? Dan kom je naar ons. Vishandel Jos en Marion Stijvers.
1: Het is weer kassa kassa. Bij Supervleeshal Hendricks. 2 kilogram kipdrumsticks voor €8,98 plus 2 kilo gratis. En dik tot en met 16 mei. En verder 1 kilogram kalfsbraadworsten delicatessen voor €11,25 per kilo plus een halve kilo gratis. En helemaal top, 100 malse en sappige souvlakkies voor €55. Of 10 grote souvlakkies voor maar €9,50. Lek vingers en duim bij de barbecue-specialist Supervleeshal Hendricks.
2: Zeker in verzekeringen, Certas.
3: KBC Verzekeringen Certas. Wij zorgen dat u goed verzekerd en goed geïnformeerd bent. Kom na afspraak eens met ons praten bij een lekker tasje koffie. U vindt ons in de Kerkstraat in Peer en op de Koulillerweg in Bocholt. En ook op
2: certas.be.
3: Certas, dat is CERTASS.
4: Jumbo. Alle Jumbo's zijn open op zon- en feestdagen. En ja, natuurlijk, ons assortiment dat krijg je niet gezien op 6 dagen. En dat voor die prijs. Jumbo.
5: Begin jij ook spontaan te zweten als je boekhouder weer vraagt naar je ticketjes? Met de Billet-app scan je moeiteloos je bonnetjes en heb je altijd zicht op je facturatie. Ga naar billet.be of praat erover met je boekhouder. Ook FM Goud kiest voor billet.be.
6: Dit is hem, de radio van bij ons, al sinds 2004. Welkom bij FM Goud.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acaciahof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
8: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife. En klik op play. De digitale radio van Limburg. Je bent bij FM Goud Limburg.

0: Ontdek Maxim Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxim Bistronomie.
1: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
2: Zeg Leen, ik dacht dat ga ik ging wandelen.
3: Ik wandel elektrisch, Mark.
2: Hoezo?
3: Ken je Mega Mobility? Daar hebben ze rollators, rolstoelen en driewielers. Mijn nieuwe scootmobiel komt van bij Mega Mobility. 25 km per uur, lithium-accu aan een spotprijs.
2: Gij zei rapper dan de wielertoeristen.
3: Ja, en ik heb geen koersbroek nodig. Mega Mobility is veel dichterbij dan je denkt en super gemakkelijk te bereiken voor iedereen. mega-mobility.be heeft de grootste keuze in mobiliteit van de Benelux. Met snelle service, eigen hersteldienst en de laagste prijs gegarandeerd. Bezoek Diesterse Steenweg 65, Paal Beringen of surf naar mega-mobility.be.
4: De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be. Een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
5: Draak Vintage, de kringloop met karakter, waar je unieke vintage, retro, curiosa, brokante, meubels en decoratie vindt. Elke week nieuwe vondsten.

0: of via draakvintage.be. Onze openingsuren zijn woensdag en zaterdag telkens van 10 tot 5 en zondag van 10 tot 3. Bij Draak Vintage in Lommel kan je ook terecht voor verhuisdiensten, inpakken, transport en uitpakken, afvoer van afval naar het containerpark en de verhuur van bestelwagen met chauffeur. Bel voor meer info 0496 535453.
1: Alle Jumbo's zijn open op zon- en feestdagen. Ah ja, natuurlijk. Ons assortiment, dat krijg je niet gezien op 6 dagen. En dat voor die prijs. Jumbo.
2: Al 75 jaar een familiebedrijf gespecialiseerd in bloemen en planten. Dat is Plantenkwekerij Sint-Jansberg, waar kwaliteit prioriteit is. Wij hebben de ruimste keuze in eenjarige en vaste planten. Ook voor terrasplanten, kruiden, potterie en decoratie kom je naar ons. Ontdek maar liefst 10.000 vierkante meter aan bloemenpracht. Sint-Jansberg 62A in Mazeik en op plantenkwekerijsintjansberg.be.

0: A. Mijn huis is mijn trots. Maar nu ik aan de start van mijn pensioen sta, wil ik ramen die wat minder onderhoud vragen. Ik ging praten met de vakkenmensen van Pelles in Peer. En zij zorgen er nu voor dat de plaatsing vlot verloopt. Ik hoef me helemaal nergens zorgen over te maken. En mijn nieuwe ramen, die mogen gezien worden. Al zeg ik het zelf.
1: Ontdek nu ons aanbod op pellens-ramen.be. Pellens Ramen en Deuren, zodat jij je thuis voelt.

0: Uitvaarthuis Ziel en verliesconsulent Gloed organiseren samen Dood en Nu.
1: Een ontmoetingsdag rond afscheid, rouw en herinnering. Met gastsprekers Lies Scout en Janet Admiraal.
0: Zondag 17 mei van 10 tot 4 in de kapel van het stadhuis in Bree.
1: Info en tickets via www.dood-en-nu.be. Dit in samenwerking met FM Goud.
2: Klaar voor avontuur in virtual reality? Speelwilde VR-expeditie brengt de meest indrukwekkende VR-ervaring naar jouw locatie. Kampen, workshops, feestjes of events. Voor jong en oud. Maak van je volgende event een expeditie om nooit te vergeten. Ontdek ons nu op speelwilde.be.
3: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
2: Advies, levering, plaatsing en service. Sterk in maatwerk. Deco is uw profilexpert. Neem zeker ook eens een kijkje op mijnnieuweramen.be.
4: Festium Feestverhuur uit Peer vind je aan de Ambachtslaan 1049. Wij hebben alles om uw feest onvergetelijk te maken. Van meubilair, linnen, glaswerk, porselein, bestek, koelingen, horecaapparatuur, buffetmateriaal, licht, geluid en beeld, inrichting en decoratie, tot tenten en springkastelen. Een klein of groot feest in het vooruitzicht? Kijk eens op www.festium.be.
5: Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Uit Pelt, maar gekend in de wijde omgeving. Voor de heerlijkste verse frietjes, snacks, smoutenbollen, beignets en nog zoveel meer lekkers. Volg onze locaties via de Facebookpagina. Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Eet smakelijk.
6: Heb je een event of een groot feest? Denk dan eens aan frituur van Sustre de Klein Postelmans. Zij verzorgen jouw frietjes en snacks tot in de puntjes. Alle info via 0493 61 50 46.
7: Tuincentrum Tielis. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielis. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011 64 0052. Tuincentrum-tielis.be. Like ons ook op Facebook.
8: Boelehoef 3 in Pelt.
9: Mijn huis is mijn trots. Maar nu ik aan de start van mijn pensioen sta, wil ik ramen die wat minder onderhoud vragen. Ik ging praten met de vakkenmensen van Pelles in Peer. En zij zorgen er nu voor dat de plaatsing vlot verloopt. Ik hoef me helemaal nergens zorgen over te maken. En mijn nieuwe ramen, die mogen gezien worden. Al zeg ik het zelf.
10: Ontdek nu ons aanbod op pellens-ramen.be. Pellens Ramen en Deuren, zodat jij je thuis voelt.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
8: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife. En klik op play.
9: Goedenavond. Welkom bij je Gouden Radio.

0: Dat is geen gewoon koekje. Dat is Cookie Koek. Zacht van binnen, knapperig van buiten en boordevol smaak waar je stil van wordt. Van klassieke favorieten tot verrassende creaties. Elke hap is puur genieten en made in Limburg. Laat je verleiden. Bestel vandaag nog via cookiekoek.be en proef het verschil. Ook FM Goud smult van de koekjes van Cookie Koek.
1: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
2: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
3: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
4: Eerdekes Verzekeringen BV. 24 op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar. Kijk zeker eens op onze website www.eerdekesverzekeringen.be en volg ons ook op Facebook. Itterplein 5, de Opitter.
5: A&O Decor. Uw professional voor schilderwerken en kaleiwerken in Noord-Limburg en ver daarbuiten. Voor particulier en bedrijf. Schilderwerken klein of groot, binnen of buiten. Geen muur is te groot, geen afstand te ver. Alle info en je gratis offerte via www.aodecor.be en volg ons ook op Facebook. Bel 0485 39 28 54. Voor schilderwerken groot of klein moet je bij A&O zijn.
6: Brouwerij De Locht, Lochtstraat 48 in Hechtel-Exel. Natuurlijk gekend van de heerlijke streekbieren, zoals De Locht, Naya, Torentrapper en Boviaar. Maar ook van ons terras en fietscafé. Kom zeker eens proeven van onze heerlijke streekbieren of een smaakvolle tas koffie. Alle info via www.delocht.be. Dat is Locht met een G.
7: Wist je al dat we een tweede eventtruck hebben? Je kan ons inhuren voor jullie feesten, barbecues, markten, evenementen enzovoort. We kunnen het drankgedeelte volledig voorzien en natuurlijk ook onze eigen artisanale bieren. Ook mogelijk met streetfood in American style. Alle info via info@delocht.be of telefonisch 0497 29 99 93.
8: Begin jij ook spontaan te zweten als je boekhouder weer vraagt naar je ticketjes? Met de Billet-app scan je moeiteloos je bonnetjes en heb je altijd zicht op je facturatie. Ga naar billet.be of praat erover met je boekhouder. Ook FM Goud kiest voor billet.be.
9: Optiek Withoffs is al bijna 30 jaar specialist in brillen en zonnebrillen, lenzen en gehoortoestellen. Aan de Steenweg Wijchmaal 10 in Peer. Optiekwithoffs.be en like us on Facebook. Wij gaan voor kwaliteit.
10: Tot einde augustus, bij aankoop van een paar multivocale glazen, heb je recht op een gratis tweede paar multivocale zonneglazen.
11: Een feest is pas compleet als het Swingcafé on Tour is langs geweest. Een familiefeest of trouwfeest.
12: Een personeelsfeest.
11: Lente- of communiefeest.
12: Of
11: een megafeest. Een ervaren DJ zorgt ook op jouw feest voor de nodige pretdecibels. Een DJ met tonnen ervaring. Een professionele discobar. En een uitgebreide lichtinstallatie aan een all-in

schat. Volgens mij hebben wij weer last van beestjes op zolder. Oh, belt jij alvast de ongediertebestrijding Tom uit Hechtel-Exel? Dat hij hier maar snel opgelost is, zal. Zijn nummer is 0499 23 26 50. 0499 23 26 50. Tom doet alle ongediertebestrijding. Kakkerlakken, bedwansen, wespen, Aziatische hoornaars, processierupsen, muizen en ratten. Hij pakt alle beestjes snel mee.

0: in Reppel. De Reppelair, brasserie en fietscafé. Een warme plek voor fietsers, wandelaars, levensgenieters en lekkerbekken. Kom genieten van heerlijke gerechten, verse koffie, lekkernijen, frisdranken en heerlijke biertjes. We hebben ook fietsvoorzieningen en een gezellig terras. Reppelerweg 181 in Bocholt. Steeds welkom vanaf 2 uur. 04 71 58 67 04.
1: www.workshoponwheels.be Buitenheide 2A bus 3 in Hamond-Achel. Wow, een werkplaats op wielen is een meerwaarde voor iedere vakman. Wij zijn gespecialiseerd in de totaalinrichting op maat van jouw bedrijfswagen met kwalitatieve, modulaire elementen. Van dakdrager tot schuiflades en instaptreden. Jij deelt je voertuig tot in de kleinste details in naar jouw persoonlijke voorkeur, zodat je snel en efficiënt de nodige tools bij de hand hebt. Vraag je gratis offerte aan via info@workshoponwheels.be of kijk eens op workshoponwheels.be.
2: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
3: Korhaan. Sinds 1833 een ambachtelijke stokerij waar alles uit zuivere natuurlijke producten wordt geproduceerd. We hebben jenevers, likeuren, advocaten en gins. Lommelsebaan 11 in Hechtel en op korhaan.be. Bezoek nu ook ons virtueel museum en kom alles te weten over onze rijke geschiedenis en de stijl van het distilleren. Geniet daarna ook van vier heerlijke proevertjes in het vernieuwde Grand Café. Tickets via korhaan.be.
4: Draak Vintage, de kringloop met karakter waar je unieke vintage, retro, curiosa, brokante, meubels en decoratie vindt. Elke week nieuwe vondsten, altijd verrassend. Draak Vintage in Lommel is zeker een bezoekje waard. Volg ons ook op social media of via draakvintage.be. Onze openingsuren zijn woensdag en zaterdag telkens van 10 tot 5 en zondag van 10 tot 3. Bij Draak Vintage in Lommel kan je ook terecht voor verhuisdiensten, inpakken, transport en uitpakken, afvoer van afval naar het containerpark en de verhuur van bestelwagen met chauffeur. Bel voor meer info 0496 535453.
5: Favorcool Airco's, installateur van LG, Maxicool en Tossot Airco's. Ook van Monoblock Airco's zonder buitenunit. Rotemerlaan 95 in Heerouteren en op favor-cool.be. Like ons ook op Facebook.

digitaal mee naar FM Goud. Surf naar www.fmgoud.be of download onze gratis app. Je hoort ons overal in de provincie en ver daarbuiten. Dit is FM Goud, Limburg's beste keuze in hits en informatie.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acaciahof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-D. DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
8: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
9: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
10: Vanop onze radioredactie.
11: Dit is het nieuws
10: uit binnen- en buitenland.
12: Er is een minderjarige opgepakt voor de schietpartij zondagavond aan het station in Leuven. Het parket spreekt van zware feiten en voert een onderzoek naar poging tot moord, bendevorming en inbreuken op de wapenwet. De tiener schoot na een vechtpartij tussen twee groepen een leeftijdsgenoot in de voet. Een andere jongere is minutenlang geslagen en geschopt. De verdachte komt dinsdag voor de jeugdrechter. Bij de vestiging van de Franse treinbouwer Alstom in Brugge heeft het personeel het sociaal plan nu toch goedgekeurd. In een eerste stemronde was dat mislukt. Uiteindelijk vallen er 117 ontslagen. Voor de onderhandelingen met de vakbonden waren dat er nog 150. De vestiging raakte in moeilijkheden nadat de NMBS voor een belangrijk order van treinstellen een Spaanse concurrent verkoos. Het hoofddoekenverbod in secundaire scholen in de provincie Oost-Vlaanderen blijft voorlopig van kracht. Dat heeft de Raad van State beslist. 6 leerlingen en 3 VZW's hadden om schorsing van de maatregel gevraagd. Zij vinden dat die de godsdienstvrijheid en het gelijkheidsbeginsel schendt. Het verbod is eind vorig jaar door de provincieraad goedgekeurd en gaat normaliter in op 1 september. Er loopt nog een procedure over de wettelijkheid van het verbod. Voor de kust van Noorwegen zijn 3 buitenlandse mannen dood aangetroffen. Het gaat om toeristen die op zee gingen vissen. Het zijn allen 50ers. Hun nationaliteiten zijn nog niet bekend. Hun bootje is intussen gekapseisd teruggevonden. Mogelijk stond er sterke stroming op zee, maar of dat het drama heeft veroorzaakt is nog onzeker. En in de haven van Gent komt de eerste fabriek voor duurzame vliegtuigbrandstof in Europa. Een Amerikaans technologiebedrijf wil er de komende 3 jaar een grote installatie bouwen die ethanol omzet in duurzame kerosine. Er is een investering van €500 miljoen mee gemoeid. De fabriek komt tegenover staalgigant ArcelorMittal en zal in het productieproces gebruik maken van de restgassen van dat bedrijf. De kerosinefabriek moet 50 voltijdse banen opleveren. De nacht is bewolkt met buien van regen en in de Ardennen mogelijk zelfs lichte sneeuw. Daarna opnieuw een wisselvallige dag met buien, vooral in het oosten en centrum. Nergens warmer dan 14 graden.
8: De digitale radio van Limburg. Je bent bij FM Goud Limburg. Welkom. Van Bree tot Bilze, van Hamond Achel tot Heers. Liefde voor Limburg. Dit is FM Goud.

0: Alco-autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
1: Ontdek Maxim Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxim Bistronomie.
2: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
3: Oh, schat. Volgens mij hebben wij weer last van beestjes op zolder. Oh, belt jij alvast de ongediertebestrijding Tom uit Hechtel Exel? Dat hij hier maar snel opgelost is, zal. Zijn nummer is 0499-232650. 0499-232650. Tom doet alle ongediertebestrijding. Kakkerlakken, bedwansen, wespen, Aziatische hoornaars, processierupsen, muizen en ratten. Hij pakt alle beestjes snel mee.
4: Bij Uitvaarthuis Ziel kom je een laatste keer thuis. Wij zijn er voor u. Voor, tijdens en na het overlijden. In een warme en familiale sfeer. Laat je omringen met de beste zorg. Uitvaarthuis Ziel. Gerdingerstraat 19 in Bree. Of 0478-3301-86 voor meer info. Wij werken in een familiale sfeer en volledig naar de wens van de klant.
1: Brouwerij De Locht, Lochtstraat 48 in Hechtel-Exel. Natuurlijk gekend van de heerlijke streekbieren, zoals De Locht, Naya, Torentrapper en Boviaar. Maar ook van ons terras en fietscafé. Kom zeker eens proeven van onze heerlijke streekbieren of een smaakvolle tas koffie. Alle info via www.delocht.be. Dat is Locht met een G.
5: Wist je al dat we een tweede eventtruck hebben? Je kan ons inhuren voor jullie feesten, barbecues, markten, evenementen enzovoort. We kunnen het drankgedeelte volledig voorzien en natuurlijk ook onze eigen artisanale bieren. Ook mogelijk met streetfood in American style. Alle info via info@delocht.be of telefonisch 0497-2999-93.
6: Begin jij ook spontaan te zweten als je boekhouder weer vraagt naar je ticketjes? Met de Billet-app scan je moeiteloos je bonnetjes en heb je altijd zicht op je facturatie. Ga naar billet.be of praat erover met je boekhouder. Ook FM Goud kiest voor billet.be.
7: Bruisend Lommel.
8: Zin in een gezellig dagje shoppen? Ontdek Bruisend Lommel. Van trendy kledingswinkels, gezellige boutiquejes en speciaalzaken tot heerlijke terrasjes en sfeervolle restaurants. Hier vind je het allemaal. Shop, geniet en beleef een Lommel. Dat is winkelen met een glimlach.

0: Geusens.
1: Meubelen Geusens, in het centrum van Meeuwen in Oudsbergen. Check meubelengeusens.be en volg ons op Facebook.
2: Limburg, trouwens, mijn naam is Herman Verbrugge. Liefde voor Limburg, dat is voor mij. Telkens wanneer ik in Limburg kom, beseffen van, potverdomme, ik zou hier meer moeten komen. En dat is echt de liefde, hè? Mekaar niet kunnen missen, alstublieft.

0: Uitvaarthuis Ziel en verliesconsulent Gloed organiseren samen Dood en Nu.
1: Een ontmoetingsdag rond afscheid, rouw en herinnering. Met gastsprekers Lies Scout en Janet Admiraal.
0: Zondag 17 mei van 10 tot 4 in de kapel van het stadhuis in Bree.
1: Info en tickets via www.dood-en-nu.be. Dit in samenwerking met FM Goud.
2: Op zoek naar licht, geluid of video? Stop met zoeken. Van de Ven Sounds. Verhuur en verkoop van licht, geluid en video. Voor events, trouwfeesten en festivals. Ook voor particulieren. Van complete installaties tot losse verkoop. Snel geleverd, deskundig advies, scherpe prijzen. Van de Ven Sounds. Alles voor jouw geluid en beleving.
3: Bij Uitvaarthuis Ziel kom je een laatste keer thuis. Wij zijn er voor u. Voor, tijdens en na het overlijden. In een warme en familiale sfeer. Laat je omringen met de beste zorg. Uitvaarthuis Ziel. Gerdingerstraat 19 in Bree. Of 0478 33 01 86 voor meer info. Wij werken in een familiale sfeer en volledig naar de wens van de klant.
4: Hey, ik ben Michel, de radiobaas van FM Goud. Ondertussen al 22 jaar. Samen met mijn collega Tom de Groot heb ik al honderden ondernemers geholpen in Limburg. Iedereen is vol lof over onze unieke online-offline combinatie. Want alleen wij kunnen de combinatie aanbieden. Met een opvallende radiospot bereik je bijna 55.000 regelmatige luisteraars. En dat combineren we met minstens 2 Facebook-posts per maand, waar we op een zucht van de 50.000 viraal opgebouwde volgers zitten. Meer weten? Kijk dan eens op goudenzaken.be en gebruik de calculator om meteen te weten wat je campagne zal kosten. Heel graag vliegen we er vol enthousiasme ook voor jou in.

0: 25 mei. Geniet dit hele weekend van superkortingen en extra verrassingen. Je krijgt minstens 35% korting. Of win uw aankoop terug en win een weekendje Ardennen. Kom kijken en ontdek al onze acties en stuntaanbiedingen. We zijn doorlopend open van 10 tot 5. Oh ja, elke betalende klant krijgt een kleine attentie. www.jmbmatrassen.be. Boxspring, matras en slaapspecialist sinds 1991.
1: Brood en banket Sascha. Onze specialiteit, dagelijks meer dan 20 soorten verse broden. In Bree aan de Oppieterpoort 1 en in Roeteren in de Spilstraat 64. Volg ons ook op Facebook.
2: Schepers NV, de vakman voor het plaatsen van rolluiken, zonnewering en sectionale poorten. De Harrel-specialist in jouw buurt. Schepersnv.be of op harrel.be. Klein Heidestraat 21 in Meeuwen.
3: Iedere weekend opnieuw, ook dit weekend weer, zetten we bij FM Goud de hits uit de 80's en de 90's op een voetstuk. In ons weekend van de 80's en de 90's hits.

0: De Vriend Boutique, De Vriend Boutique. Lekkere frietjes van de Vriend Boutique. De Vriend Boutique, De Vriend Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Vriend Boutique.
1: De Vriend Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Vriend Boutique, De Vriend Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Vriend Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
6: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
7: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
8: 3 vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
9: Nog tot middernacht. Romantiek met de grote R. Dit is De Zachte Zijde op FM Goud. Feeling used, but I'm still

Start. Je hoorde I Hate You, I Love You. Een nummer over de pijnlijke dubbelheid van liefdesverdriet. Gebracht door Nash en Olivia O'Brien. Een plaat uit 2016. Dit is de zachte zijde van maandag 11 mei. Tenminste nog voor iets minder dan 60 minuten. Heel welkom. Peter Thomas neemt je voor middernacht nog een uurtje mee naar een oase van rust, te midden van de hectiek van de dag. Laat je betoveren door de muziek en verhalen die de avond laten glanzen als goud. De Britse boyband Blue zingt meteen over hoe hij haar heeft gekwetst en hoe hij zich schuldig voelt over het verbreken van hun liefde. Hij probeert zijn excuses aan te bieden en vraagt zich af of er nog een kans is om de relatie te herstellen, ondanks de pijn die hij heeft veroorzaakt. Je hoort Guilty.

is een relatie kwijtgeraakt, maar zit daar emotioneel nog volledig in vast. Hij probeert sterk over te komen. Ik heb een masker opgezet, maar voelt zich van binnen leeg en eenzaam zonder haar. Het gemis blijft constant aanwezig. Zelfs tijd, de tijd die alle wonden heelt, helpt niet echt. Mijn leven voelt leeg en incompleet zonder jou. Ik kan en wil niet verder zonder jou. Het nummer Wereld zonder jou van Marco Borsato, gezongen samen met Treintje Oosterhuis, gaat dus in essentie over liefdesverdriet en het onvermogen om iemand los te laten. Stop, stop, stop.

Je Gouden Radio is erbij. Volg ons via de radio en onze socials. En geef ons zeker een like op Facebook. Want bijna dagelijks zijn er wedstrijden met schitterende prijzen.

0: De Vriend Boutique, De Vriend Boutique. Lekkere frietjes van de Vriend Boutique. De Vriend Boutique, De Vriend Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Vriend Boutique.
1: De Vriend Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Vriend Boutique, De Vriend Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Vriend Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.

0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Lekkere frietjes van de Friet Boutique. De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
1: De Friet Boutique in Wijshagen. Zoveel meer dan een frituur. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique. Iedereen heeft frietjes van de Friet Boutique.
2: Maandag en dinsdag zijn we open van 11:30 tot 13:30 en van 17:30 tot 19:00. Vrijdag, zaterdag en zondag doorlopend open van 11:30 tot 19:00. Woensdag en donderdag gesloten.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
4: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.
7: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be